0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 12 kilometer file in het land. Dus het is vrij rustig in de Leidse regio staan. Geen files op de ANN-wegen. Wel één lokale bijzonderheid. De Kanaalweg in Leiden is afgesloten vanwege een dodelijk ongeluk vannacht.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Goedemorgen op deze woensdag 17 juni. Centraal Plus. Dit is Usher en More.

0: Usher and more. Het is 6 over 7 op deze woensdag 17 juli. Het is een gloednieuwe editie van De Ochtendshow met Rabin en Mark.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Hallo. Ik was nog even wat het een en ander aan het opzoeken. Dus ik was een beetje afgeleid.
1: Ja, want het is. Je zou denken dat het zo'n woensdag en de komkommertijd begint eraan te komen. Dat er misschien helemaal niet zoveel gebeurd is. Nou, het is een hartstikke drukte van bedoeling in de nieuwswereld.
0: Zeg dat. Laten we beginnen met triest nieuws. Want een ongeluk op de Kanaalweg in Leiden gebeurde vannacht. Er is een automobilist overleden. Dat wordt zojuist bekend. De bestuurder botste eerst tegen een lantaarnpaal, maar vervolgens tegen een boom. Het ongeluk gebeurde vannacht rond 3:15. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed een lantaarnpaal uit de grond. Daarna kwam het voertuig tot stilstand tegen een boom. Nou, de hulpdiensten kwamen natuurlijk massaal ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is overleden en over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend. En de Kanaalweg is afgesloten vanwege het ongeval. Dus hou daar even rekening mee. Dodelijk ongeluk dus in Leiden.
1: Ander heel naar nieuws, wat dan iets stukje buiten Leiden ligt, namelijk in Engeland.
0: Ja.
1: Jeremy Clarkson, de oud-topcare-presentator en natuurlijk van Clarkson Farm tegenwoordig.
0: En de Grand Tour.
1: De Grand Tour heeft hij ook gedaan, samen met zijn twee vriendjes. Hij heeft een agressieve vorm van kanker heeft hij bekendgemaakt. Ja, dat is bij hem vastgesteld. Hij zegt wel dat hij gewoon nog alle plannen heeft om weer programma's te blijven maken, als alles goed gaat. Dus het is even afwachten wat er precies gaat gebeuren. Hoe agressief die kanker is die hij noemt. En hoe goed de behandelingen erop aanslaan. Of hij nog lang wil blijven bij ons. Of dat hij niet meer kan werken.
0: Hij deelde het nieuws in de laatste aflevering van het vijfde seizoen van de landbouwserie Clarkson's Farm. Die ging in première vannacht op de streamingdienst waar dat dan op staat. Ik had een beetje het gevoel wat jij had met de basketbalwedstrijden. Dat heeft totaal niks met elkaar te maken. Maar ja, ik zit die serie te kijken en ik had dit liever dan in de serie gezien, denk ik.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dus de man achter het programma iets wil delen. Dit was ook wel buiten het programma denk ik wel belangrijk nieuws geweest.
0: Ja, nee, zeker, zeker. Hij is inmiddels 66 jaar en hij heeft natuurlijk jarenlang inderdaad die Top Gear gedaan met de autoshow. En heeft de hele wereld rondgereisd. Ook met daarna toen Top Gear stopte bij de BBC werd het natuurlijk de Grand Tour bij Amazon. En vervolgens heeft hij ook nog een boerderij gekocht en toen is hij zelf boer geworden. Nou, daar is ook echt een uiterst succesvolle serie omheen gedraaid. En het is ook al een tijdje geleden, want Clark is zo eerder naar het ziekenhuis gebracht. Toen had hij een hartinfarct. Of in ieder geval was er iets met zijn hart. Dus dat was ook wel even schrikken voor de kijkers.
1: Ook al is hij al jaren niet het boegbeeld van gezondheid. Staat
0: nee.
1: Bekend als een vervent roker. Maar dat nog steeds is het erg akelig als je zo'n ernstige ziekte moet krijgen.
0: Nou ja, zeker weten.
1: Verderop in Engeland ook.
0: Abbott! Ja, ik kan het niet zo goed.
1: In the world. Solvinity. Het bedrijf wat DigiD een soort van huisvest, het cloudbedrijf. Dat is een overnameverbod gedaan door onze mevrouw Aarts, als het goed is. En daar gaan ze nou tegen hoger beroep.
0: Ja,
1: zou
0: ik snap
1: een groot Amerikaanse bedrijf zijn dat dus het Nederlandse, inmiddels Verenigd Koninkrijkelijke Solvinity zou willen overnemen.
0: En dus het is niet eens meer Europees?
1: Een soort van continentaal dan weer wel, maar dan inderdaad juridisch gezien niet helemaal. En daar is verboden. En daar wordt nu een hoger beroep in gegaan. Dat dus dat bedrijf en het toekomstige misschien moederbedrijf zijn het er niet helemaal mee eens dat het zo gegaan is. En waarom het dan gegaan? Die willen precies weten waarom de staatssecretaris heeft besloten dat dit niet door mag gaan. Zodat ze dus kunnen nadenken over, nou, hoe moet het dan wel goed? Dus dat hoger beroep gaat gebeuren. En Solvinity krijgt misschien nog een ander antwoord.
0: We gaan het zien. Ik vind het. Wat denk je dat het wordt? Ik denk dat het gewoon een voet bij stuk houden blijft.
1: Ik hoop het ook. Maar ik hoop ook gewoon dat zo'n bedrijf dan heel netjes krijgt waarop het precies geweigerd is.
0: Ja.
1: Zodat ze ook voor andere overnames dan een iets beter playbook hebben. Weet je wel, dat je het gewoon goed kan doen.
0: Zeker. En hou er even rekening mee. Vanaf vrijdag is de A44 gedeeltelijk afgesloten. Rijkswaterstaat vervangt het Lisserweg-viaduct. De reistijd in de spits zal dan naar verwachting 30 tot 60 minuten langer zijn. En ook in onze regio zal de hinder merkbaar zijn. Vrijdag 19 juni tot woensdag 1 juli is de weg afgesloten richting Amsterdam. Vanaf Noordwijkerhout tot knooppunt Burgerveen. Dus dat wordt even omrijden geblazen.
1: Over afzettingen gesproken. Wees ook niet verrast als daar morgen in Leiden, in het centrum, Wat dingetjes worden afgezet of misschien minder begaanbaar zijn. Want de Japanse keizer komt, is in Nederland en die komt morgen dus naar Leiden toe.
0: Ja, ja hij gaat een bezoek brengen aan Siebolthuis, denk ik.
1: Ik ga ervan uit dat hij daar langs gaat.
0: Is de koning daar dan bij?
1: Ik weet niet precies wie er allemaal nog bij zijn. Over het programma in Leiden heb ik nog eigenlijk...
0: Oude Nia. Nee, dat was natuurlijk met de vorige keizer.
1: Nou, de huidige
0: keizer. Maar jij bent de Japan-kenner ook wel op zich, een beetje.
1: Een klein beetje.
0: Is het niet zo dat... Kijk, wij hebben koning Willem-Alexander als staatshoofd. Dus hij is onderdeel van de regering. Is het niet zo dat in Japan de keizer echt een meer ceremoniële... misschien zelfs een religieuze functie heeft... en eigenlijk inhoudelijk niet zo heel veel meer te doet?
1: Van oudsher is inderdaad dat sinds het...
0: Lesje geschiedenis, hoor.
1: Ja, dit. Nou, Tokio was nooit de hoofdstad. Dat was altijd Kyoto, want daar zat de keizer. En dat was inderdaad een religieus leider.
0: The emperor.
1: Ja, de emperor. En toen gingen de shogun, dus de militaire leiders... die gingen toen een ander stadje maken in Edo. Dat is nu Tokio geworden. Dus daar kwam een soort van die splitsing tussen een macht van goden... en een macht van het aardse.
0: Ja.
1: Dus in die historie heeft de keizer inderdaad niet meer per se... Het alleenheersersrecht. Maar ja, dat is ook niet zo modern meer natuurlijk.
0: Nee. Maar is hij nog wel onderdeel van de regering?
1: Mag geen idee, vind ik zo niet interessant.
0: Oké. Nou, bedankt. Het is de Centra Plus ochtendshow. En ook vanmorgen weer gewoon het nieuws uit je eigen buurt. Gisteren werd de Neurodiversity Pride Day vlag aan het stadhuis van Leiden gehesen. Wat dat ding is en waarom die er hing, dat hoor je straks.
2: Centra Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Shaggy, Mohombi, Fadi en Kosti met I Need Your Love. En daarvoor nog Jelly Roll met I'm Good. Het is inmiddels 7:50 op deze woensdag 17 juni. Het is de Centraal Plus ochtendshow met een reportage. Want gisteren werd de Neurodiversity Pride Day vlag aan het stadhuis van Leiden gehesen.
1: Flinke mond vol.
0: Flinke mond vol, inderdaad. De gemeente Leiden doet dat voor de derde keer. En wat dat ding is en waarom die opgehangen is, dat hoor je in deze reportage.
2: Nou, het is vandaag 16 juni en dat is de internationale dag voor neurodiversiteit. Dus wereldwijd wordt de aandacht gegeven aan mensen met een neurodivers brein. Dus dat betekent autisme of ADHD of iemand die bipolair is. En vandaag staan we erbij stil, dus dat doen we ieder jaar. 3 jaar geleden deden we dat voor het eerst.
3: We hebben zojuist de allereerste Neurodiversity Pride Week vlag overhandigd. Leiden is een hele bijzondere stad die wereldwijd, 3 jaar geleden, als allereerste stad in de wereld de Neurodiversity Pride Day vlag heeft gehezen. Sindsdien zijn we enorm gegroeid en zitten we nu in meer dan 60 landen waar het gevierd wordt. Deze internationale dag van trots voor alle neurodivergente mensen. En daar hebben we ook een nieuwe vlag bij gemaakt, omdat het voor de hele week is. En wij dachten, als Leiden de allereerste stad was wereldwijd die de vlag hees 3 jaar geleden, dan gaan we ook naar Leiden deze ochtend om de nieuwe vlag aan te bieden aan de wethouder.
2: De afgelopen 4 jaar ben ik wethouder geweest op inclusie. Ik heb zelf al heel veel geleerd. Maar we hebben ook intern in de organisatie gezien dat het wel aanpassingen vraagt om mensen met een neurodivers brein inderdaad ook soms te begrijpen. Soms je werkplek erop in te richten. Nou, en wij als gemeente Leiden zijn ermee aan de slag gegaan. Maar daar zijn we er nog niet. Want het betekent ook iets voor de samenleving, op school, op werkplekken, de dienstverlening. Dus het is heel belangrijk dat we hier wel aandacht voor blijven vragen.
0: Worden. Tot slot, Abdelhak Yermoumi, de wethouder diversiteit in Leiden.
1: Ja, want ik heb er laatst ook wat over geleerd. Vaak hebben mensen het idee bij autisme dat het gaat om Rain Man of om The Good Doctor, weet je wel. Een beetje iemand die eigenlijk net niet in de samenleving past.
0: Ja.
1: Maar er misschien wel supergoed of superslim is in iets. Nou, dat is een type van een neurodivergentie. Maar ja, dat hele neurodivergent betekent eigenlijk gewoon dat je dus jouw brein anders is. Daar komt het op neer. En om daar dus wat aandacht voor te vragen, wat verschillende types die er zijn. ADHD is misschien wel ook wel een heel bekend onderdeel.
0: Ja,
1: van
0: die
1: is wel, op dat
0: ja.
1: spectrum zitten.
0: Ja.
1: Een beetje last hebben van een bepaalde neurodivergentie. Hoogbegaafde kinderen en volwassenen. En bij sommigen wordt het pas heel laat, kom je er pas achter. Dus het kan een hele hoop bijdragen. Dus een beetje meer kennis erover is volgens mij geen slechte zaak.

0: Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft.
1: Sabrina...
0: Corpenté.
1: Ja, Timmerman. Nee?
0: Ja, Sabrina Timmermans.
1: Ja. Het is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen. Twee wethouders uit Zoeterwoude namen vorige week afscheid. De partij komt niet meer terug in de coalitie. Toch blijft fractievoorzitter Astrid Koenen positief. Zelfs op de afscheid van haar twee wethouders. Dat vertelt ze in een nieuwe aflevering van het tv-programma Rudo. De straattalkshow die even niet op straat was, maar in het gemeentehuis van Zoeterwoude.
2: Want ik hoorde, Astrid, dat wat jullie bij het CDA in Zoeterwoude doen, is vooral lekker eten en heel veel lachen.
3: Ja, ja. Nou ja, we doen nog heel veel meer. Maar het is wel belangrijk dat...
2: Het typeert de vergaderingen, moet ik misschien zo zeggen.
3: Ja, het typeert dat je enthousiast moet blijven en positief moet blijven. En ook leuke dingen met elkaar moet doen. En niet alleen maar heel inhoudelijk en misschien zelfs mopperen op anderen. Of je moet het juist wel leuk maken, want dat is raadselwerk. Het moet ook wel echt een beetje positief gevoel geven.
2: En wat voor gevoel sta je hier dan vanavond? Het is eigenlijk een afscheidsfeestje. Maar ook een afscheid uit het college dan. Zijn je dan feestelijk of gek? Of?
3: Nee, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen week al 3 keer afscheid genomen. Dus nou ja, je zou bijna zeggen het went. Maar het is heel zuur. Je gunt het hun beiden om door te gaan. En weet je, dan zit je er 3, 4 jaar. Dan ben je net lekker op dreef met allemaal leuke projecten. En dat stopt. Ja, dat is gewoon ontzettend zuur en persoonlijk, maar ook gewoon voor Zoeterwoude.
2: En jullie hebben net een kaarsje cadeau gegeven, zag ik, en een fotocollage.
3: Ja, het kaarsje had bestuur inderdaad bij zich. We hadden een hele fotocollage over alle dingen waar we vooral gelachen hebben. En we gaan uiteraard met ze uit eten, want dat is iets wat we altijd al graag met elkaar deden.
1: Kijk, nou, dat is in ieder geval goed nieuws dat er nog even uit eten gegaan wordt. Je hoorde Astrid Koenen in het programma Rudo. En straks hoor je ook nog Daan Binnendijk, de wethouder uit Leiderdorp. Die was even te gast in Zoeterwoude. En de burgemeester van Zoeterwoude, Fred van Tricht, over dus het afscheid van die twee wethouders. Eerst onderweg nieuws, weer en verkeer. Dit is Alesso en Sascha met Destiny.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein, zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook een nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week, die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhakje Moumi benadrukte dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakhal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuw schilderij aan de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. Het schilderij is aangekocht dankzij een schenking van de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakhal. Aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties zij bezoeken en een eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En wat het weer betreft vrij veel bewolking. In de ochtend plaatselijk enige regen na een uurtje of 10 tot een uurtje of 12 heen. En daarna wordt het droger en komen er meer opklaringen. En zeker richting het einde van de dag. De wind is zuidwestelijk en zwak tot matig. En vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in de regio. Die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 4 kilometer en 3 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Vice en Make Me Do. Daarvoor nog Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Het is de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen. Half acht geweest. 7:50 inmiddels. En de afscheid van twee wethouders in Zoeterwoude. Dat was vorige week. En Rudo is daar naartoe geweest om een reportage, of in ieder geval zijn programma op te nemen. De Straattalkshow. Hij sprak daar onder meer wethouder Daan Binnendijk. Die is dan weer wethouder van Leidendorp.
1: Ja, die was de verkeerde kant op gefietst.
0: Ja, maar die kennen elkaar natuurlijk allemaal. Dus die dachten, borrel, even afscheid nemen van twee collega's. Dus dat gebeurde. Maar mensen hebben nogal moeite met zijn naam.
2: Wat is dat dan toch? Wethouder Daan Binnendijk. Ben ik dan de enige die je naam goed kan onthouden?
3: Ja, er was vandaag weer een spontane...
2: Fred van Tricht die zegt wethouder Buitendijk.
3: Leila Driessen. Wat had die nou weer, Leila? Die noemde een oud-wethouder uit Leiden.
2: Die gaf je ook een hele gekke naam, maar heb je een imagoprobleem?
3: Dat weet ik niet.
2: Hey, vandaag wel in Zoeterwoude afscheid nemen van twee collega's. Ja. Paul Olthoff en Monique van Sandik. Waarom vind je het belangrijk om hierbij te zijn?
3: Nou, ik heb met beide ontzettend veel samengewerkt. En heel intensief. Met Monique heb ik heel erg veel op het sociale domein samengewerkt. Met name op het jeugdgebeuren. Waar zij ook heel erg actief was. En Paul kwam ik zeer regelmatig tegen in het kader van financiën en de bedrijfsvoering. Want de bedrijfsvoering, dat doet Zoeterwoude en Leidendorp, doen dat ook in samenspraak met Leiden, met IDA. Dus daar kwam ik hem zeer regelmatig in tegen.
2: Hoe gek is het dan om, de nieuwe colleges zijn gestart, je bent zelf ook weer gestart in Leidendorp. Ja. Dat had natuurlijk met Formeer heel anders kunnen lopen. Dan had je zelf zo'n afscheidsreceptie gehad. Sta je dan wel eens bij stil?
3: Nou, ik stond er vanavond bij deze bijeenkomst wel bij stil. Dat je denkt van, jemig, wat is dat een langdradig...
2: Al die verhalen.
3: Nee, al die verhalen, al die speeches. En dat je denkt van, je kan maar beter doorgaan.
1: Ja, het is een mooi verhaal van deze wethouder Marco Onderbrug uit Alblasserdam. Leuke vent ook trouwens.
0: Ja. Daniel Buitendijk. Nee, dat was inderdaad aan Binnendijk. Wel mooi, want hij op het einde zei, ja, die afscheid is allemaal leuk, maar het duurt allemaal zo lang. Ik kan beter gewoon gaan borrelen.
1: Tuurlijk. Dat is stiekem volgens mij waar iedereen een klein beetje voor komt. Even doei zeggen, na een kwartiertje is wel duidelijk.
0: En burgemeester Fred van Tricht, die had ik nog even bewaard. Want die heeft natuurlijk ook mooie woorden voor de twee vertrekkende wethouders.
2: Ja, Marco Borsato zong ooit afscheid nemen bestaat niet. Maar we hebben het vanavond wel gedaan.
4: Zeker, en op een waardige wijze, denk ik. Twee wethouders die zich 4 jaar lang, aan Monique niet helemaal, maar met vol enthousiasme en volle betrokkenheid hebben ingezet voor Zoeterwoude. Ja, die verdienen een mooi afscheid.
2: Paul Olthoff, daar was vooral AI, kwam erin terug. En bij Monique van Sandik toch wel een beetje de ganzen. Yeah. Ik hoorde u ook nog iets zeggen over het iets echt een Monique gezicht geven.
4: Ja, nou, bij Monique natuurlijk de ganzen, daar was ze zeer bij betrokken bij dat kunstwerk. Maar vooral de mens, de mens achter de mens, de betrokkenheid bij de mensen. Dat zat echt helemaal in Monique en daar kon ze echt zich volledig in, maar niet in verliezen, daar kon ze zich volledig voor inzetten. Dus ja, bij Monique was het echt wel inzet voor de Zoeterwouders.
2: Echt vol overgave?
4: Ja, vol overgave en wel mooi, want dat is echt vanaf het allereerste moment geweest. Januari, wat was het? Januari 23 volgens mij. Trad Monique aan en vanaf het allereerste moment volle bak voor Zoeterwoude. Dat vond ik erg knap.
2: Ja, en dan het volgende afscheid.
4: Ja?
2: Ja, die staat hier voor me.
4: Oh, is dat zo?
2: Kijk, dat denk ik toch, ja. Dat het eerste volgende afscheid in Zoeterwoude. Kijk je er naar uit? Kijk je er tegenop?
4: Nee, nou, het is een beetje stap voor stap. Eerst vond ik dat we op een hele goede wijze afscheid moeten nemen van Monique en Paul. En ik denk, Fred, daarna kom jij. Nou ja, dat is nu dus inderdaad zo 14 juli. En het is een raar gevoel, kan ik je zeggen. We staan nog steeds achter de stap die we privé hebben gezet. Terug naar vrienden en familie. Maar het ambt los te moeten laten vind ik heel erg jammer. Want dit soort bijeenkomsten, het werk buiten het gemeentehuis, de omgang en het werken met het ambtelijk apparaat. Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. Dus een beetje gekker.
2: Beetje dubbel.
4: Dus dubbel, ja.
2: En welke anekdote hoopt u dat er dan niet verteld wordt?
4: Nou, ik ben daar niet zo... Voor mij mag alles verteld worden. Ik bedoel, het verhaal van de rode zwembroek bij Sportpark Haasbroek, Zwembad Haasbroek. Van mij mogen de beelden zelfs vertoond worden.
2: Nou, die hebben we. 14 juli, afscheid van de burgemeester.
0: Nou, helder verhaal. En ook tegen die tijd zijn we er natuurlijk weer bij de afscheidsreceptie van de burgemeester van
1: Fred Wolfink, burgemeester, afzwaaiend burgemeester.
0: Alle namen verhapselen vandaag.
1: Nee, hij heeft het over een zwembroek die waarschijnlijk ook helemaal geshowt mag worden. Met foto's en al.
0: Nou, dat helemaal laten zien.
1: De enige BN'er in onderbroek die ik vaak voorbij heb zien komen is altijd Dries Roelvink. Zwembroek bedoel ik.
0: Ja, dat is toch een gele speedo. Ja. Dat was een reclame, toch?
1: Geen idee. Die man had gewoon, dat was gewoon zijn calling card.
0: Image.
1: Ja, helemaal image. Gespierd en bruin en dan een gele slip.
0: Oscar de Boef en S10 met Safe & Sound nu tijdens de Centra Plus ochtendshow. En het programma Rudo vanavond vanaf 6 uur te zien op televisie bij ons.
5: Centraal Plus.
6: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ra.

0: Oscar de Wolf en Estine met Save & Sound tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Nieuwe muziek is dat. Ik vind het wel leuk.
1: Ja, weer zo'n Vlaams en Belgische en Nederlandse samenwerking. Oscar de Wolf is van een Belg. En Estine is gewoon een Hollandse dame natuurlijk.
0: Ja, is superleuk. Misschien moeten we dan ook wel België en Nederland gewoon weer samenvoegen.
1: Nou,
0: of haal ik nu echt heel...
1: Ik zou het niet heel erg vinden als Vlaanderen denkt van dat hele Belgische politieke systeem vinden we maar één met die 5 taalregio's en dan Europa, Brussel en... Hè? Kom, we worden gewoon de coolste, meest relaxe, beste cuisine-provincie van Nederland.
0: Ja.
1: Ja, kom erbij, wees gezellig.
0: En wat doen we met Wallonië dan?
1: Ja, dat wil niemand hebben, inclusief Wallonië. Dat mogen ze zelf houden. Maar dat wij gewoon Vlaanderen als provincie...
0: Het wordt wel een heel klein landje, hè?
1: Ik vind het gezellig.
0: En Luxemburg?
1: Wat is dat?
0: Laat maar.
1: Oh, dat tankstation.
0: Ja.
1: Nee, dat is volgens mij heel, heel blij met hun eigen staatje zijn.
0: Nou, dat weet ik wel zeker, ja.
1: Daarom.
0: We gaan even naar Leiden toe, want het is een operatie waar je gerust u tegen kan zeggen. De opknapbeurt van het wereldberoemde Van Hageweer-orgel in de Pieterskerk in Leiden. Dat wordt gerestaureerd met een steiger van 26 meter hoog. Wordt het oudste en meest unieke instrument van Nederland. Dat bestaat uit maar liefst ruim 3000 orgelpijpen, horizontaal en één voor één naar beneden gehaald. De kosten voor deze klus, houdt u vast, 4 ton.
2: Dat zul je ook niet elk jaar doen. Integendeel, ik zeg altijd, een orgel is een lust en een last. Want het is fantastisch als je het kunt gebruiken. Maar het kost ook heel veel geld om een orgel goed te houden.
3: Het monumentale instrument uit 1643 is in feite al veel ouder dan de buitenkant doet vermoeden. Sommige van de 3355 pijpen dateren uit de middeleeuwen.
2: Het werd gemaakt door vader en zoon Van Hageweer, dus vandaar dat het nog steeds Van Hageweer orgel heet. Maar het is eigenlijk al een veel ouder instrument, want er zitten in totaal dus meer dan 3000 pijpen in. En de oudste 100 daarvan ongeveer, die komen uit 1446. Dus als je nu op het orgel speelt, dan bespeel je die pijpen ook nog steeds. Dus dan bespeel je eigenlijk de geschiedenis.
3: Om de 25 tot 30 jaar is zo'n grote opknapbeurt onvermijdelijk.
2: Deze worden gecontroleerd op loodcorrosie. En soms wordt de onderkant van de orgelpijp, dat zie je aan deze kant. Die orgelpijpen zijn zo zwaar dat ze door hun eigen gewicht langzaam inzakken. Dan lekt hij een beetje lucht. En dan spreekt de buis niet meer, of de orgelpijp. En dat hoor je, daar krijg je meteen klagende organisten van. Dus als je dat te veel hebt, dan moet je op een gegeven moment gaan restaureren.
3: Er zijn in Nederland maar 3 van dit soort Hagenbeer-orgels te vinden. In Alkmaar, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en hier in Leiden. Het orgel heeft een unieke historische klankkleur. En daarom reizen organisten vanuit de hele wereld naar de Pieterskerk af. Het kostenplaatje van de 4 maanden durende klus ligt er niet om. 400.000 euro.
2: Maar gelukkig zijn wij bijgestaan door fondsen en subsidiegevers en ook particulieren.
3: Als alles volgens planning verloopt, is de orgelkast na de zomerperiode...

0: staat in een grote kerk. Dus echt een groot gebouw met een mega groot orgel. Ja, daar kan je natuurlijk hele gave dingen op doen.
1: Ja, en helemaal in Leiden hebben we echt wel een paar hele vette orgels. Dus als je daar fan van bent, loop een keer bij zo'n kerk naar binnen.
0: Even wachten, doe het na de zomer, want dan is je in de Pieterskerk weer terug.
1: Tenzij je hem van binnen wil zien.
0: Dat is waar. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Straks de 1 seconde ronde. Eerst Zoekmachine, dit is Malden.

0: Go, Google, Ecosia, hoe je het wil noemen. Zoekmachine met Maldon.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Het is even voor achter. Dat betekent dat we weer de 1 seconde ronde spelen. Je hoort de 1 seconde van een track. En even naar achter, dan hoor je dat hele liedje natuurlijk. Alleen, we maken er even een zoekplaatje van. We laten 1 seconde horen en dan mag je raden welke track het is. En dan kan je een e-mail sturen.
0: Ja, dan kun je wat winnen. Namelijk een leuke goodiebag van de omroep. Dus een tasje, een sleutelhanger en een pen. En als je het goed hebt natuurlijk, dan zit jij in de roulering om te kijken of jij hem gaat winnen.
2: Hier komt de opgave van vandaag.
0: Oh, had enough?
2: Ik hoorde het niet zo goed.
0: Er werd gezongen had enough.

0: En dan een stukje synthesizer erna.
1: Deze is weer moeilijk, hè?
0: Nou, het
1: gisteren
0: was
1: het makkelijk. Want het
0: was een hele bekende track ook, hoor. Dus misschien is de opgave wat lastiger, maar de track is heel bekend. Misschien ken je het nog wel van toen JT, de artiest. Toen hij nog een soort van instant noodle aan haar had, zat hij in een bandje. Nou, dat is dus
1: echt
0: weer
1: allemaal hints waar je niks mee kan. Maar maakt verder niet uit.
0: Ja, precies. Ja, ik ga het niet al te makkelijk maken. Nog één keertje dan. Dus voordat JT solo ging, zat hij in een bandje. En dan had hij noedelhaar. En dat is de artiest. En anders, dag, zoek het zelf uit.
1: Oké.
0: Okay. was dat niet te veel?
1: Nee.
0: Oké.
1: Is het antwoord weet, ochtendshow@centraalplus.nl. Dit is Avicii en Addicted to You.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in de Leidse regio, dus dat scheelt weer.

0: Het is de titeltrack van het WK voetbal. Het was Die Die van Shakira en Burna Boy. Goedemorgen, het is 7 over 8 op deze woensdag 17 juni. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met Mark en Rabin.
1: En ik denk dat Lionel Messi daar hartstikke blij mee is met deze track.
0: Hoezo?
1: Die zal vast voor altijd goed bijblijven, want dit is de track van het WK waar hij dus historie heeft geschreven.
0: Dat is waar.
1: Heeft hij in de wedstrijd op tegen Algerije heeft hij Klose evenaard als topscorer op het WK. En hij moet nog de rest van dat hele ding spelen.
0: Ik vraag me wel af, als je dan naar voetballer bent en je doet mee in het WK, of je dan je heel erg bezig houdt met wat de titelsong is. Ik denk dat wel een beetje langs je heen gaat namelijk.
1: Ik kan me goed voorstellen dat je dat in alle media en al die dagen dat je dat moet doen, dat je dus opkomt bij de mediadag en dat je ergens een opkomst hebt van de wedstrijd. Dat nummer gaat hij ongetwijfeld onbewust ergens hebben gehoord.
0: Ja, onbewust wel. Maar ik denk, ze zitten natuurlijk best wel in een bubbel. Hè? En dat is maar goed ook.
1: Ja, dat is ook wel weer zo.
0: Het nieuws uit je eigen buurt. We beginnen even in Leiden op de Kanaalweg. Een dodelijk ongeluk vannacht. Woensdagmorgen vroeg is een automobilist tegen een lantaarnpaal gereden en vervolgens tegen een boom. De automobilist overleefde het ongeluk niet. Ongeluk gebeurde rond 3:15 vannacht. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed een lantaarnpaal uit de grond. Daarna kwam het voertuig tot stilstand tegen een boom. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen naar de plaats van het ongeval. Maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is overleden. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend. De Kanaalweg is afgesloten voor afhandeling van het ongeluk en natuurlijk onderzoek. En warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. Dat is de warmtecentrale, die staat langs de A44 op de grens van de gemeenten Leiden en Oegstgeest. Rij jij daar wel eens raap in? Weet je wat ik bedoel?
1: Nee.
0: Hij staat naast dat museum, dat menselijk museum.
1: Oh ja.
0: Maar
1: Latijn,
0: het lijkt
1: wat met de Latijnse naam voor lichaam.
0: Ja. Maar dat is dus. Het lijkt een beetje op een kerncentrale. In ieder geval die koepel. Dat dacht ik. Zijn ze hier nou mini kerncentrale aan het bouwen?
1: Ja, en die maar, ook. Ze is nog een beetje roestkleurig. Dus het ziet er ook een beetje. Totaal niet af uit.
0: Nee. Dat ze moeten er nog even aan de slag. Dat klopt. En Leidenaar Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van lokaal burgemeester Abdehak Jemoumi het Cornelis Joppenszoon beeldje ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. De gemeentelijke onderscheiding wordt toegekend aan inwoners die zich gedurende een langere periode met grote inzet en betekenis als vrijwilliger voor Leiden hebben ingezet. Dus gefeliciteerd.
1: Ja, dat deed Abdelhak niet als wethouder, geloof ik. Maar
0: nee, als
1: loco-burgemeester.
0: Ja.
1: Ik zag helemaal de mooie Amstketting en zo.
0: Jazeker, ja. Ik vraag me af, hebben ze er één of hebben ze er meerdere?
1: Kettingen? Ja? Of Abdelhaks?
0: Nee, kettingen.
1: Oké, okay. Ja. Ik hoop dat ze meerdere kettingen hebben. Misschien ook wel meerdere Abdelhaks. Gezellig.
0: Geen idee.
1: Ja.
0: En even snel in de weer-app kijken of het gaat regenen is. Voor bewoners in een deel van Gelderland niet altijd zinvol. Een rij bomen verstoort namelijk de weerradar in Herwijnen. Ik vond dit zo grappig.
1: Er staat altijd regen of altijd droog?
0: Ja, altijd droog. Want die bomen die groeien dus aardig hard. En die radar die kaatst dus terug en die ziet niks. In plaats van
1: een stokje ietsje hoger zetten voor die radar.
0: Ik denk dat de bomen blokkeren de pulsen die worden uitgezonden door de radar. En daardoor kan de radar in die richting niet goed meten. Het gaat om een strook vanuit Herwijnen richting Duitsland tussen Arnhem en Nijmegen over Doetinchem. Dus het is best wel een stukje.
1: Nou, Ben, of ken jij een lange stok? Stuur hem richting Doetinchem. Want dan kunnen ze daar ook nog kijken of ze een pontje moeten opdoen op de fiets.
0: Zometeen vertel ik wat er in de show zit. Eerst nog even de 1 seconde ronde. Je hoort 1 seconde van een liedje die je over iets minder dan een minuut hier op de radio hoort. Weet jij welke track je helemaal hoort zometeen, dan hou je vast. Ja.
1: Ja, nou, nog, ik had wat hints gegeven over instant noodlehaar en JT die erin zat. Ik kan ook wel zeggen, het is dus niet hoi hoi hoi van de Backstreet Boys.
0: Dat dacht ook helemaal niemand volgens mij.
1: Nee, oké. Okay. Ja, maar dat is wel mijn hint.
0: Zometeen in de studio Nico Vermeer en Niels Slotje. We gaan het hebben over het Werkfestival 2026 in het ECC in Leiden. Dat plaats hebben op dinsdag 23 juni. Wat is dat anders dan een banenmarkt? Dat gaan we horen. En verder om 9:15 Bo Salomons in de studio. Want medewerkers in het openbaar vervoer leggen het werk neer op woensdag 24 juni. De staking richt zich natuurlijk op de plannen van het kabinet. En de landelijke campagne Wij Reizen Samen ondersteunt de actie en organiseert diverse flyeracties. Dat en nog heel veel meer in dit uurtje van de ochtendshow. Eerste oplossing van de 1 seconde ronde.
1: Ja, dat is natuurlijk NSYNC, want daar zat Justin Timberlake ooit in. En de track is Bye Bye Bye.
0: Ik heb nog een hele flauwe grap.
1: Nou,
0: ik wou dat ik op Justin Timberlake

0: I hear the same. Pink Panthers en Sarah Larsson, Stateside. En daarvoor nog NSYNC met Bye Bye Bye. En dat was weer de oplossing van de 1 seconde ronde. Ja, een cv vertelt veel, maar lang niet alles. Je scholing en oude werkgevers zijn wel handige info, maar ja, daar niet van. Er is veel meer nodig om een goede match tussen mens en het werk te vinden. Daarom staat op dinsdag 23 juni het Werkfestival 2026 in het ECC Leiden volledig in het teken van ervaren en ontdekken. Geen traditionele banenmarkt, maar een interactieve ontmoetingsplek waar werkzoekenden en werkgevers elkaar in de praktijk leren kennen. Of hoe dat eruit ziet, wat voor werk we het hebben en over hoe deze aanpak zou moeten werken. Praten we met Nico Vermeer en Nieuw Slotje. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een lange intro, maar voor mensen die het werkfestival niet kennen, wat gaan we op 23 juni precies meemaken in het ECC?
1: Nou, ik zit in de organisatie van het werkfestival en wat we eigenlijk niet willen is een standaard banenmarkt met een staantafel, een bannertje en een button en een pepermuntje en een werkgever die vertelt van joh, kom bij me werken.
0: Want dat is zo leuk, ja. Ik krijg goed salaris.
1: Ja, dus ja. We denken, weet je, we willen wat anders. We willen een interactieve werkfestival van maken. Dus we hebben die werkgever gevraagd van neem iets mee wat je kan laten zien, wat je kan doen. Beeld uit wat je bij je bedrijf en toets en test mensen daarop.
2: Ja, maar moet ik dan denken aan, zijn er kleine, moet ik een vierkante metertje even bestraten en dan verderop moet ik even een computer hacken of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, je zegt het goed.
2: Oh.
1: We hebben het ministerie van Defensie staat er met een legervoertuig. Politie staat er met een arrestantenbus.
2: Ja.
1: Er staat een.
0: Kan je solliciteren voor alle arrestanten? Tolle.
1: Nee, maar zij hebben het gewoon meegenomen om te laten zien hoe het werkt. Een noodpersonenvervoer staat er met bussen. We hebben graafmachines staan. Binnen hebben we ook heel veel. We hebben 3D-printers. In de zorg, we hebben heel veel zorginstellingen die iets uitkomen beelden. Die hebben elektrische, die EDE of die ADE-machines.
2: Amsterdam Dance Event. Hart.
1: Maar ook zorgrobots om mensen in bed te tillen. Dus ze hebben allemaal wel wat meegenomen. Daarnaast doen we natuurlijk ook heel veel de elevator pitch. We geven workshops. Er is een cv-check. Rest for Success, die staat er ook. Dus er is heel veel. We hebben georganiseerd om het ook een festival van te maken. Er is muziek buiten, dus eten en drinken. Dus eigenlijk voor ieder wat wils. En een hele leuke plek om samen te komen.
0: En hoeveel werkgevers ongeveer hebben jullie bereid gevonden om te komen?
1: Nou, we hebben er inmiddels meer dan 60.
0: Zo.
1: Dus dat is hartstikke goed.
0: Oké. Okay.
1: En we hebben natuurlijk een grote campagne al uitgezet. Dus er zijn heel veel werkzoekenden die zich ook al hebben aangemeld. Dat zijn er al meer dan 350. En dat zijn van alle doelgroepen, dus mensen uit de bijstand, maar van ook voor de WW, maar ook die het werkcentrum hebben aangemeld. Daar kan mijn collega straks wat meer over vertellen.
2: Ja, dat is een financiële doelgroep, maar aan wat voor mens moet ik denken? Is het mijn buurman van 55 die inderdaad na 30 jaar straat te maken echt iets anders nodig heeft voor zijn onderrug? Of is het ook voor de iemand die net klaar is met de HAVO en echt nul zin heeft in een HBO en gewoon aan de slag wil?
1: Nou, ook leuk, want er komen ook mbo-studenten komen ook kijken. En dat is juist voor iedereen die denkt van ja, of ik wil wat anders. Of ik zoek wat anders. Of ik zoek gewoon werk. En dat lukt me niet. Dus daar hebben we ons op gefocust.
0: Ja, dus je doelgroep is best breed dan, hè?
1: Heel breed.
0: Ja,
1: iedereen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ook statushouders.
0: Want hoe ziet die doelgroep er nog iets verder gespecificeerd uit?
3: Eigenlijk iedereen die van werk naar werk of nog geen werk heeft en naar werk toe wil.
0: Dat is iedereen.
3: Dat is eigenlijk iedereen. Zo breed is het ook. Het is een voortvloeisel uit vroeger. Deden we dit wat meer in de praktische beroepen. Tegenwoordig zie je dat ook in heel veel praktische beroepen er ook gewoon hoogopgeleid gevraagd wordt. Of dat daar ook in leerontwikkeltrajecten ook mensen gewoon een startbaan kunnen beginnen. Dus we proberen het gesprek met die werkgever aan te gaan van startbaan tot misschien wel eindbaan. Probeer dat ook gewoon mee te nemen in het gesprek. En daardoor is het eigenlijk ook voor heel veel mensen gewoon heel relevant om daar te komen kijken op het moment dat je op zoek bent naar werk of ander werk.
2: Want is het in het werkveld ook een beetje merkbaar dat er dus bijna zo'n soort van credentiële inflatie. Heel veel mensen hebben een best wel mooi hoog diploma behaald. Maar uiteindelijk gaan ze dan toch ook banen doen die er helemaal niet zoveel mee te maken hebben. En er komen er steeds meer werkgevers die dus bepaalde scholingen aanbieden binnen hun starttraject. Merken jullie dat ook, dat er dus veel introductie wordt gegeven aan kom deze baan bij ons doen, wij leiden je ervoor op?
3: Ja, kijk, wat je ziet is, dit evenement organiseren wij vanuit de regio. Dat doen we met heel veel samenwerkingspartners, dus bijvoorbeeld ook met UWV, MBO Rijnland, SBB, de vakbonden. Dus we zijn echt in een breed netwerk dit soort dingen aan het doen. En eigenlijk gaat dit wat jij noemt over de mismatch. Dus vaak zie je, mensen willen wel, maar tegen die tijd als we echt bij een werkgever aan het werk gaan, dan moeten we qua vak inhoudelijk altijd nog iets anders leren. En ik vergelijk dat maar het meest simpel is de ICT-sector. Als je iemand in de ICT opleidt, tegen die tijd dat hij bij een bedrijf iets met ICT gaat doen, dan is het vaak net een nieuwe versie, net een ander systeem. En dan gaan we dat stukje er toch aan toevoegen. En dat zie je in heel veel vakgebieden. Daarnaast zie je een verandering van AI, maar ook eigenlijk van onze samenleving, dat banen veranderen en het werk verandert daadwerkelijk ook. Dus je ziet ook dat je vakvaardigheden die je misschien ooit geleerd hebt, die verdienen ook onderhoud. Nou, zeker mensen die misschien even niet meer gewerkt hebben, die hebben daar vaak ook weer even die stap nodig van hoe was het en hoe is het nu. Maar ook als je overstapt naar een andere baan, ja, soms is net het werkveld iets anders dan dat je denkt dat het is. Als ik jou moet gaan uitleggen hoe mijn werk eruit ziet, ben ik misschien ook wat langer onderweg. Dat als je een dagje meekijkt of misschien in een leerwerktraject, krijg je bijna vanzelfsprekend mee wat je moet gaan leren en hoe dat is voor jou om je verder in te kunnen ontwikkelen.
2: Want het kan gewoon leuk zijn, toch Nico? Werken kan gewoon heel leuk zijn.
1: Ik ga nog iedere dag met plezier naar mijn werk. En dat is inmiddels 17 jaar en ik kom uit Beverwijk. Dus het is 50 kilometer heen, 50 kilometer terug. En ik heb er nog geen dag last van gehad.
0: Het UWV doet ook onderzoek naar de arbeidsmarkt in de regio Holland-Rijnland. En daaruit blijkt juist dat er best wel heel erg tekort is aan arbeidskrachten. Is het dan? Verwacht je dan wel veel bezoekers als iedereen eigenlijk al aan het werk is?
3: Ja, we hebben op dit moment al ruim 350 inschrijvingen. Dus wat dat betreft is er. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, die is er, zeker in bepaalde sectoren. Die herkennen we ook. Ik denk als we met z'n allen zorg, onderwijs, bouw en techniek, weten we bijna allemaal wel van dat daar uitdagingen liggen. Je ziet dat soms opgelost wordt door dat er werk anders wordt ingericht of dat er misschien wachtlijsten ontstaan. Je kan alle voorbeelden noemen. Toch is er ook nog steeds wel een hele grote groep mensen wel op zoek naar werk of op zoek naar ander werk. Soms heel duidelijk zichtbaar. Mensen die op dit moment misschien in een uitkeringssituatie zitten. Maar er zijn ook genoeg mensen die eigenlijk wel in hun baan zitten, maar diep van binnen misschien wel echt iets anders willen doen, maar ook niet altijd goed weten hoe de weg gevonden kan worden. Nou, ja. Enerzijds hebben we daar een werkcentrum voor in Leiden, gevestigd in Level, in het stadhuis. Is 5 dagen per week open. Daar kunnen mensen binnenlopen met vragen over werk. Dit voegt daar iets aan toe, dat we eigenlijk zeggen van joh, kom nou eens met die werkgever in gesprek en ga je ze oriënteren van wat is er meer mogelijk. Enerzijds om mensen die misschien nog geen werk hebben aan het werk te helpen. Anderzijds om ook die werkgever in contact te brengen met misschien wel hun nieuwe collega's.
0: Het Werkfestival 2026 is dus in het ECC Leiden op dinsdag 23 juni. En wel even aanmelden denk ik als je wil komen.
1: Ja, je kan het via de website kun je aanmelden.
0: Kijk, hartelijk dank. Nico Vermeer en Niels Slotje in de studio bij ons. Dank en succes met de organisatie.
3: Wel,
1: dankjewel.
4: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Fleming en Meteor met Niet Nodig tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is bijna 7:30. Zometeen gaat Rabin natuurlijk even het weer vertellen. Maar ik wilde even iets verder vooruitkijken.
1: Nou, een uurtje vooruitkijken dat het bijna 7:30 is.
0: Wat zei ik dan?
1: Je zei 7:30.
0: Oh, sorry, nee, het is al 8:30. Goedemorgen. Je bent, je bent niet een uur te vroeg op je werk.
1: Nee, kan gebeuren. Als je denkt van, wat? Oh, ik draai me nog een keertje om. Nee, echt, je bent uit. Het is 8:30.
0: Het is, ik heb dat met mijn auto. Ik heb zo'n ik heb een wat oudere auto waarbij je het klokje zelf moet instellen.
1: Oh ja.
0: Nu heb ik laatst de accu er even afgehad. Dus hij staat nu op 3:15 s'nachts of zo. Maar ik ben ook altijd een beetje lui. Want dan wordt het op een gegeven moment, wordt het zomertijd of het wordt wintertijd. Exact de helft van het jaar staat de klok in mijn auto verkeerd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Maar ik ga dat niet aanpassen.
1: Nee, maar dan moet je. Ik heb het ook met de magnetron altijd. Dat is ook zo eentje die je dan handmatig moet doen.
0: Mijn magnetron staat altijd op 0000.
1: Nou, het scheelt, ik heb nog één analoge klok in het huis hangen. Dus die moet ik er zo bij draaien. En dan doe ik maar gelijk een rondje door het huis. Gaat de oven even aangepast. Mag het erom? Ga ik alles even aanpassen.
0: Heb jij vrijdag al plannen? Want het wordt tafels heet.
1: Ik kom hier in de ochtend in een hele coole studio zitten. En daarna ga ik denk ik, 4 uur lang motorrijden in een overhempie.
0: Met korte broek?
1: Ja.
0: Echt?
1: Teenslippers.
0: Oh, niet. Doe jij dat?
1: Nee, niet met teenslippers. Ik doe wel All-Stars aan.
0: En ben jij echt met korte broek motorrijden?
1: Ja, zeker.
0: Doodeng.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het is 7:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. In Leiden is gisteren aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook een nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhak Yermoumi benadrukte dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakhal in Leiden heeft een bijzonder 17e eeuw schilderij aan de collectie toegevoegd. Het gaat om de Vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. Het schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakhal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties zij bezoeken en hun eigen route samenstellen. Dat is over de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En wat het weer betreft, goed nieuws. Het is misschien nog een beetje grijzig, maar het wordt steeds warmer en steeds minder grijs gedurende de dag loopt. Er is nog een buitje onderweg die nu boven de Noordzee hangt. Die zou de regio kunnen schampen.
0: Hardblazen.
1: Voor de rest kun je gewoon rekenen op een graadje of 20 of plus.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Daar kan er kort over zijn. Geen files in de regio.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jamaica en Bam Bam, Hugo en Soto tijdens de Centraal Plus ochtendshow. De Voor de Weekend en Take My Breath.
1: Centraal Plus. Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: De poll dus. En elke week vragen we inderdaad jouw mening over iets wat wij graag willen weten. En de uitslag zie je altijd in het Centraal Plus weekoverzicht. En dat programma zie je weer op vrijdag natuurlijk, hè, aan het einde van de week. En dat was de weekoverzicht.
2: De vraag van deze week is: hoe volg jij het WK voetbal? Kijk jij dat thuis? Kijk je dat ergens anders? Of zeg je, ja, dat volg ik eigenlijk helemaal niet?
0: Spannend.
2: Wat zeg jij, Mark?
0: Ik zit er een beetje tussenin. Want ik heb het met een schuin oog gekeken. Maar ik heb het niet echt zitten kijken.
2: Oké, dus wat zou je dan klikken?
0: Ja, ik volg het niet.
2: Oké.
0: Of ik volg, ja, nu op dit moment. Hè. Als we dan, stel, we gaan de poolfase wel door.
2: Ja, maar je hebt het over Nederland. Dus je volgt Nederland wel een beetje, maar je volgt niet het hele kampioenschap.
0: Nee, dat interesseert me echt niks.
2: Nee, nou, dus Nederland misschien volg je er wel. Ja, ik heb het ook nog niet zoveel gezien of gekeken eigenlijk. Gaandeweg, als ik bij iemand anders over de vloer was, dan staat het waarschijnlijk op.
0: Ja,
2: dus ik heb inderdaad wat van Spanje, Kaapverdië gezien.
0: Wat zou jij dan invullen?
2: Ja, ik volg het niet. Maar ik zie er wel het een en ander van. En ik ga zaterdag, heb ik een verjaardag bij een maatje thuis.
0: Yeah.
2: Daar gaat die wedstrijd ook gewoon aan tussen Nederland en Zweden.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik krijg er ongetwijfeld een hele hoop van mee zonder dat actief te doen. Nou, misschien als je dat knopje mist, kijk even welke het best bij jou past. En dan nemen we jou mee in het overzicht.
0: Ik kijk thuis, zegt 36% nu. Ik kijk ergens anders, zegt 5%. En ik volg het niet, zegt 59%. Stemmen kan, centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

0: jaar of 10 geleden, maar hij blijft wel lekker om te draaien.
1: Klopt.
0: Op woensdag 24 juni, volgende week woensdag, leggen medewerkers in het openbaar vervoer door heel Nederland het werk neer. De staking richt zich niet alleen op arbeidsvoorwaarden in het OV, maar ook op de plannen van het kabinet rond sociale zekerheid, pensioenen en zorg. En de landelijke campagne Wij Reizen Samen ondersteunt de actie en organiseert in verschillende steden flyeracties. Gaat ook gebeuren in Leiden. In de studio is Bo Salomons van Wij Reizen Samen. Bo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
0: En waarom kiezen jullie ervoor om je achter de OV-medewerkers te scharen?
2: Nou ja, wij zijn met Wij Reizen Samen. Dat is een campagne voor beter openbaar vervoer. Vanuit meerdere kanten. Nou ja, zelf zijn wij ook reizigers. Dus wij hebben altijd heel veel baat bij het openbaar vervoer. En we zijn natuurlijk heel erg dankbaar naar die OV-medewerkers die ons dag in, dag uit door het hele land vervoeren. Daarnaast is het voor het openbaar vervoer zelf ook heel belangrijk dat arbeiders in het openbaar vervoer een vuist kunnen maken tegen het kabinet en tegen de werkgever. Zodat zij de goede arbeidsvoorwaarden hebben die zij verdienen. Nou ja, in dit geval tegen kabinetsbeleid.
1: Wat zijn nou die dingen waar zij dan zich tegen hard maken? Wat is niet kosher op dit moment?
2: Nou ja, op dit moment dat is dat kabinetsbeleid waar ze zich tegen verzetten. Dus dan heb je de WIA, de WW en de AOW. Daar wordt in bezuinigd door het kabinet. Nou ja, daar hebben we allemaal last van. Iedereen kan ziek worden. Iedereen kan werkloos raken. Iedereen wordt hopelijk worden we allemaal een keer oud.
1: Ja.
2: En tegen die bezuiniging verzetten zij zich nu. Dus het is ook een algemene zaak eigenlijk voor iedereen in Nederland.
0: En je dacht, met Wij Reizen Samen, we gaan ook dus. Hè, mensen die met het openbaar vervoer reizen, die gaan we oproepen om mee te gaan doen aan deze protestactie.
2: Nou ja, het is ook mensen informeren. Zorg dat mensen weten waarom er wordt gestaakt. Zodat mensen ook begrip hebben. Zodat mensen ook weten van, oh ja, er wordt gestaakt, maar er wordt ook voor mij gestaakt.
0: Ja, want staken is vaak voor de reizigers. Ach, ze staken weer. Kan ik weer niet naar mijn werk? Kan ik weer niet naar school? Wat een gezeik met het OV. Ik koop wel een auto.
2: Ja. Nee, maar dat is op de... Je hebt nu een dagje dat het even tegen zit. Maar het gaat natuurlijk ook over de lange termijn. Nou ja, zeker nu. Het gaat over de WIA, de WW, dingen waar die reizigers ook zelf baat bij hebben. Maar ook als het zou gaan om arbeidsvoorwaarden. Als jij zoveel gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan heb jij er alleen maar baat bij dat die mensen opkomen voor hun eigen rechten. En dat zij goed betaald worden, goede arbeidsvoorwaarden hebben voor het broodnodige werk wat ze doen. Want het OV is zo belangrijk voor een eerlijke samenleving. Ja. Je wil dat mensen zich kunnen vervoeren. Dat is gewoon een grondrecht. En ja, daarvoor moeten de mensen die dat regelen, die dat elke dag doen, die moeten daarvoor de arbeidsvoorwaarden krijgen. En in dit geval dus ook die WIA en die AOW en die WW.
0: Hoe gaan jullie die actie vormgeven volgende week woensdag? Want ik las iets over een flyeractie.
2: Ja, we gaan dus deze donderdagochtend en op maandagmiddag gaan we flyeren. Gaan we bij het station staan en gaan we flyers uitdelen met informatie over waarvoor wordt het nou gestaakt, wanneer wordt het gestaakt. Want het gaat over de NS, maar ook over het stadsvervoer en over het regiovervoer. Dus het hele openbaar vervoer ligt die ochtend plat. Nou, het is goed om mensen te informeren waarom dat is.
0: Dus jullie nemen eigenlijk een beetje ook de informatietaken over van de vakbonden?
2: Nou, we nemen het niet over, want wij zijn...
0: Versterken
2: het
0: dan?
2: Ik ben zelf vakbondslid. Heel veel mensen bij Wij Reizen Samen zijn vakbondslid. Dus Wij Reizen Samen is ook een samenkomst van de klimaatbeweging en de vakbeweging. Dus eigenlijk zijn wij ook onderdeel van de... Wij zijn leden, wij zijn ook onderdeel van de vakbond. Dus in die zin een verlengde, ja.
0: Ja, ja, ja. Er wordt geflyerd, hè, informatie. Maar jullie gaan je niet vastplakken aan een trein of zo, toch?
2: Nee, dat zou ook contraproductief zijn.
0: Dan rijden we de trein niet meer. Hey, wat is het bereikt volgens jullie? Een doel bereikt?
2: Oh, als het kabinet alle plannen heeft ingetrokken. Dan,
0: alle plannen?
2: De plannen, hun bezuinigingen op de WIA, de WW en de AOW, als die zijn ingetrokken, dan hebben we voorlopig ons doel bereikt.
0: Oké, hou ons op de hoogte volgende week. Woensdag is dus in ieder geval de staking gepland. En Wij Reizen Samen, jullie gaan in ieder geval bewustwording ook aan de reizigers geven. Dat gaat morgen plaats hebben, volgende week maandag. En op de stakingsdag zelf ook nog?
2: Dan hopen we ook met stakers te spreken zelf.
1: Zeg, dan kom je niet zoveel reizigers tegen, vermoed ik.
0: Er zijn er altijd.
2: Als ze goed geïnformeerd zijn, maar ja, net als Koningsdag zijn er nog steeds toeristen die hier zijn. Nou ja, hetzelfde geldt voor stakingen.
1: Helder verhaal. Ja. De oranje geklede toeristen op de 30ste. Ja, nee, dat is leuk.
0: Bo Salomons van Wij Reizen Samen. Dankjewel voor de komst en succes met de flyeractie de komende dagen.
3: Dit is Centraal Plus.

0: van Taylor Swift. En voor Elton John en Britney Spears. Met Hold Me Closer. Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Die alweer bijna ten einde is. Gelukkig is er morgen weer een nieuwe editie van de Ochtendshow.
1: Ja, maar ik had je nog wat beloofd. Namelijk even opzoeken wat de keizer die, van Japan.
2: De Emperor of Japan.
3: Ja, die gaat naar het Siebold thuis.
0: Hey, Rudo, ja, goedemorgen.
1: In het Japans zou je dus moeten zeggen...
3: Siebold thuis.
1: In het Japans moet je hem eigenlijk noemen... Tennoheka Naruhito-sama.
0: Hij heeft ons net zo'n uitschelden, hè?
1: Nee. Zo zou hij eigenlijk moeten adresseren. Maar ja, daar hebben we niet altijd de tijd voor. Maar
3: hij had het dus... weer over jou functioneren. Net als met die mevrouw toen pas, toch?
1: Ja, precies. Toen hebben we Mark uitgescholden in het Japans.
0: Konnichiwa.
1: Nee, hij komt dus morgenmiddag komt hij een bezoek brengen... samen met koning Willem-Alexander in de middag dus aan de Universiteit Leiden. Gaat hij academiegebouw bekijken. Gaat in het zweetkamertje even misschien nog een koekeloeren. Stiekem misschien een handtekening zetten.
0: Ja, maar moet je je voorstellen, die loopt dan een koffietentje in. Ik ben de keizer. En dan zegt ze een dame achter de balie... ja, we hadden je gisteren al de koning. Nou, up wegwezen.
3: Je hebt toch het keizertje in Leiden?
0: Nee. Ja. Het is wel de laatste keizer van de wereld.
3: Nou, is dat zo?
1: Hij gaat ook naar het Hortus Botanicus. Gaan ze de Japanse tuin bekijken. Dus misschien dat ze dan daarna... Dan ben je al bijna in de Keizerstraat. Nou, dan je weet wel
3: dan
1: waar
3: ben je
1: heen
3: in
1: gaan,
3: Nederland en dan ga je in Japanse tuin kijken.
1: Dat is toch
3: ik zou dan toch naar de Keukenhof gaan.
1: Ja, wie weet. Ja. Het past niet echt helemaal in het programma.
3: Dat is een beetje alsof je dan als Willem-Alexander gaat naar Japan... en dan gaan ze naar een snackbar frikandel halen. Weet je, dat is toch...
0: Of het Holland House, dat doen ze toch ook altijd?
3: Oh, dat hebben ze ook altijd overal, ja.
0: Rudo, zo meteen jouw programma?
3: Ja, jij spreekt ook Japans, toch? Hello Kitty.
0: Jij gaat weer allemaal leuke dingen doen?
3: Zeker. Nee, ik ben net binnen, jongens.
0: Nou, top.
3: Wat is er?
0: Nee, ja, het liep even vast hier. Maar doet het weer.
3: Heb ik nou nooit.
0: Morgen weer een nieuwe editie van de Ochtendshow.
1: Skill Issue.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus. Guido.
3: Woensdagochtend, even na 9 met Armin van Buuren, Sex, Love and Water. Centraal Plus. Woensdagochtend, even na 9 met Armin van Buuren, Sex, Love and Water.

0: Op de radio.
1: Met Jonas Blue, Edge of Desire en Armin van Buuren en Conrad Sewell, Sex, Love and Water. Het is woensdagochtend, goedemorgen. Een nieuwe aflevering van Rudo hier. Tot een uurtje of één vanmiddag.
0: Rudo!
1: Met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en lekkere tracks. Louis Capaldi, Forget Me, hoor je naar Shawn Mendes. Dit is Treat You Better.

0: Come Kingdom of Fear en Louis Capaldi Forget Me hier bij Centra Plus, waar je vanavond op televisie een nieuwe aflevering gaat zien van Rudo, de straattalkshow bij het afscheid van de wethouders Paul Oldhoff en Monique van Sandijk in Zoeterwoude. Vorige week woensdag was dat afscheid en ik sprak er onder andere over met burgemeester Fred van Tricht. Die gaat bijna zelf ook afscheid nemen, maar eerst was het dus een mooi afscheid van die twee wethouders.
1: Zeker, en op een waardige wijze, denk ik. Twee wethouders die zich 4 jaar lang, aan Monique niet helemaal, maar met vol enthousiasme en volle betrokkenheid hebben ingezet voor Zoeterwoude. Ja, die verdienen een mooi afscheid.
0: Paul Oldhoff, daar was vooral AI, kwam erin terug. En bij Monique van Sandijk toch wel een beetje de ganzen. Ja. Ik hoorde u ook nog iets zeggen over het iets echt een Monique gezicht geven.
1: Ja, nou, bij Monique natuurlijk de ganzen, daar was ze zeer bij betrokken bij dat kunstwerk. Maar vooral de mens, de mens achter de mens, de betrokkenheid bij de mensen, dat zat echt helemaal in Monique. En daar kon ze echt zich volledig in, maar niet in verliezen, daar kon ze zich volledig voor inzetten. Dus ja, bij Monique was het echt wel inzet voor de Zoeterwouwers.
0: Echt vol overgave.
1: Ja, vol overgave. En wel mooi, want dat is echt vanaf het allereerste moment geweest. Januari, wat was het? Januari 23 volgens mij trad Monique aan. En vanaf het allereerste moment volle bak voor Zoeterwoude. Dat vond ik erg knap.
0: Ja, en dan het volgende afscheid.
1: Ja?
0: Ja, die staat hier voor me.
1: Oh, is dat zo?
0: Dat denk ik toch. Ja. Dat het eerste volgende afscheid in Zoeterwoude. Kijk je er naar uit? Kijk je er tegenop?
1: Nee, nou, het is een beetje stap voor stap. Eerst vond ik dat we op een hele goede wijze afscheid moeten nemen van Monique en Paul. En ik denk, Fred, daarna kom jij. Nou ja, dat is nu dus inderdaad zo 14 juli. En het is een raar gevoel, kan ik je zeggen. We staan nog steeds achter de stap die we privé hebben gezet. Terug naar vrienden en familie. Maar het ambt los te moeten laten vind ik heel erg jammer. Want dit soort bijeenkomsten, het werk buiten het gemeentehuis, de omgang en het werken met het ambtelijk apparaat. Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. Dus een beetje gekker.
0: Een beetje dubbel.
1: Dus dubbel, ja.
0: En welke anekdote hoopt u dat er dan niet verteld wordt?
1: Nou, ik ben daar niet zo. Voor mij mag alles verteld worden. Ik bedoel, het verhaal van de rode zwembroek bij Sportpark Haasbroek, Zwembad Haasbroek. Van mij mogen de beelden zelfs vertoond worden.
0: Nou, die hebben we. 14 juli, afscheid van de burgemeester.
2: Centraal. Plus.
0: Een interview met Fred van Tricht in het programma Rudo. Vanavond is de hele uitzending te zien. Even na 6 op tv bij Centraal Plus en op centraalplus.nl.

0: Cora, If It's Not Love op Centraal Plus. Met zometeen nieuwe muziek. De nieuwste Alex Warren komt eraan. Passenger heet hij. En ook Niall Horan, Too Much To Ask. En zometeen checken we nog even de jarigen voor deze 17e juni.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook de nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhak Yermoumi benadrukt dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuw schilderij in de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. De schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties ze bezoeken en hun eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger. Komen er weer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. Vanmiddag een graad of 22.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Ask. Niall Horan, Too Much to Ask. En passenger Alex Warren, het is 9:30 geweest. Goedemorgen, het is Rudo hier op Centraal Plus. Met de bekende jarig voor deze 17e juni. Ferry Doedens is jarig. 36 is hij geworden. Verder is het de verjaardag van Lee Ryan. De Brits zanger, songwriter en acteur is 43 geworden. Venus Williams, tennister uit Amerika, vandaag 46 geworden. En het is ook de verjaardag van Bernardo Federico Thomas Guillermo. Nederlands industrieontwerper en de volle neef van koning Willem-Alexander. Hij is 49 geworden. Mexicaanse actrice en zangeres Paulina Rubio, ook jarig, 55. En acteur Jack Wouters is jarig, die is 69 geworden. Eddie Merckx, voormalig Belgisch wielrenner, ook jarig, 81. Ja, en we gaan nu toch wel een beetje een guilty pleasure draaien, want hij is 83 geworden vandaag op deze 17e juni. Geboren in 1943. Ik heb het over Barry Manilow. Komt uit Amerika. Hij is pianist en natuurlijk ook singer-songwriter. Je hebt het over Barry Manilow dus. En zijn mooie Mandy.

Mooi dit, hè? Barry Manilow, Mandy. Je hoorde je, 83 is die geworden vandaag, deze Barry Manilow uit Amerika. Hey, het is Rudo hier op deze woensdagochtend met nu Suzanne Freek. Dit is Halverwege.

Timberlake. We kennen hem nog van NSYNC. En NSYNC was vanmorgen ook nog eens een keer de oplossing van de 1 seconde ronde bij Mark en Rabing. Het nummer Bye Bye Bye werd gezocht. Zometeen deel 2 van Rudo. We checken het nieuws van de afgelopen 24 uur. En je hoort zometeen ook Sam Fender en

0: miles away.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zou produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Oh. Op de radio.
1: Met JC Stewart, Break My Heart en Sam Fender en Olivia Dean Jorde, Rain Me In op de radio. En daarbij je altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Scheest en Wassenaar hoort. Met vanmorgen heftig nieuws op de Kanaalweg in Leiden. Afgelopen nacht is daar een auto met een Duits kenteken van de weg geraakt. Heeft een boom geramd en de bestuurder was op slag dood. Vanmorgen vroeg waren daar ook de onderzoeken nog flink gaande. Meer daarover lees je op onze website. Kijk daarvoor op centraalplus.nl. Hey, zometeen kijken we ook nog naar het nieuws van de afgelopen 24 uur.
0: Rio!
1: En mag jij een track uitkiezen? Eerst hier, Boyzone. Gisteren tijdens de lunch ging de discussie bij Centraal Plus hier aan de lunchtafel over boybands. Het ging van Westlife naar onder andere Boyzone. Toen dacht ik, die ga ik draaien. Dit is

Voorschoten wil twee nieuwe ondergrondse afvalcontainers gaan plaatsen. Waar ze moeten komen vind je op onze site centraalplus.nl. Dodelijk ongeval op de Kanaalweg in Leiden afgelopen nacht. Daar lees je meer over op centraalplus.nl. En er is gisteren een Cornelis Joppenszoon beeldje uitgeraakt en gereikt aan Nico Rijsbergen tijdens de haringveiling van het 3 oktober gilde. Nico die is hier vanmiddag rond 4:15 te gast in de middagshow. Met zijn beeldje komt hij dat trots laten zien en erover vertellen in de middagshow. Verder Centraal Plus de burgemeester met een extra gast in Leiden-Dorp. Naast Jarde Struik is ook Henk van Driel die met Robert Beurzen in gesprek gaat. En Leiden ontvangt een nieuwe vlag tijdens de Neurodiversity Pride Day. Wat dat precies inhoudt, de reportage vind je nu online op centraalplus.nl. Verder de Lakenhal die voegt een vaandeldrager toe aan de collectie. Tenminste niet een vaandeldrager, maar het schilderij De Vaandeldrager. En een vrij unieke. En waarom die uniek is, dat vind je op onze website. Verder een bouwmijlpaal voor warmtecentrale De Sleutel in Leiden. En er komen extra deelautoplekken in Leidschendam-Voorburg. 6 extra om precies te zijn. En verder vind je meer over de open dag van Zoeterwoude. Die is op 4 juli vindt die plaats. En daarover kan je ook meer vinden op centraalplus.nl. Goed, als je dit zo hoort, welke track past er bij het nieuws? Laat het even weten en maak kans op de Centraal Plus Bluetooth speaker. Welke track?

0: Olette Adams, Never Knew Love op Centra Plus. Waar het inmiddels tijd is voor het nieuws van 20:30. En daarna hoor je de Jonas Brothers, Only Human. En ook die hele grote hit van Justin, Jackson en John, Turn the Lights Off.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook de nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhak Yermoumi benadrukt dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuws schilderij in de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. Het schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties ze bezoeken en hun eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger. Komen er weer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. Vanmiddag een graad of 22.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Turn the lights af. We gaan even naar het nieuws op centraalplus.nl tijdens de Neurodiversity Pride Day. Gisteren in Leiden werd er stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Daarbij gaat het onder meer om mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Wij spraken daarover met wethouder Abdelhak Djemoumi.
1: Nou, het is vandaag 16 juni en dat is de internationale dag voor neurodiversiteit. Dus wereldwijd wordt de aandacht gegeven aan mensen met een neurodivers brein. Dus dat betekent autisme of ADHD of iemand die bipolair is. En vandaag staan we erbij stil, dus dat doen we ieder jaar. 3 jaar geleden deden we dat voor het eerst.
2: We hebben zojuist de allereerste Neurodiversity Pride Week vlag overhandigd. Leiden is een hele bijzondere stad die wereldwijd, 3 jaar geleden, als allereerste stad in de wereld de Neurodiversity Pride Day vlag heeft gehezen. Sindsdien zijn we enorm gegroeid en zitten we nu in meer dan 60 landen waar het gevierd wordt. Deze internationale dag van trots voor alle neurodivergente mensen. En daar hebben we ook een nieuwe vlag bij gemaakt, omdat het voor de hele week is. En wij dachten, als Leiden de allereerste stad was wereldwijd die de vlag hijs 3 jaar geleden, dan gaan we ook naar Leiden deze ochtend om de nieuwe vlag aan te bieden aan de wethouder.
1: De afgelopen 4 jaar ben ik wethouder geweest op inclusie. Ik heb zelf al heel veel geleerd. Maar we hebben ook intern in de organisatie gezien dat het wel aanpassingen vraagt om mensen met een neurodivers brein inderdaad ook soms te begrijpen. Soms je werkplek erop in te richten. Nou, en wij als gemeente Leiden zijn ermee aan de slag gegaan. Maar daar zijn we er nog niet. Want het betekent ook iets voor de samenleving, op school, op werkplekken, de dienstverlening. Dus het is heel belangrijk dat we hier wel aandacht voor blijven vragen.
0: Wethouder Abdelhak Djemoumi gisteren dus tijdens de Neurodiversity Pride Day in Leiden. De beelden kun je ook vinden, net als hoe die vlag eruit ziet op onze site centraalplus.nl. Ilse stuurde me een mailtje en wint daarmee de Centraal Plus Bluetooth speaker. Ja, ze zegt het gaat over het brein, in dit geval bij die Neurodiversity Pride Day. Laten we gaan voor Brain Power. Dit is Dansplaat.

0: maar een ouwe.
1: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
2: Ja, met de knipoog naar Maxima, Brainpower dansplaat. Ilse vroege maan via rudo@centraalplus.nl. We kijken naar het weer. Het is best wel lekker weer. Nog wel wat bewolking en de zon die komt daar best wel nog wel wat door. Vanmiddag dan klaart het wat meer op en komt de zon er wat vaker bij dus. En staat er een matig windje. Die komt vanuit het zuidwesten en de temperatuur ligt vanmiddag rond de 2 à 23 graden. Kijken we ook nog eventjes naar het weer van morgen. Morgen dan wordt het al een stukje warmer. Nog wel af en toe een wolkje, maar het is droog. En de temperatuur die stijgt door naar 24 graden. Vrijdag nog kans op een buitje. En vanaf zaterdag wordt het lekker zomers weer met 23 graden. En veel meer zon met af en toe een klein wolkje aan de lucht. Maar dat is helemaal niet erg, toch? Een klein wolkje als maar droog is. Het is Centraal Plus met Ed Sheeran en Castle on the Hill. Zometeen naar Bluff en de Counting Crows.

Castle on the Hill. Ed Sheeran hoorde je hier op Central Plus. En ook nog Bluff and the Counting Crows en Holiday in Spain. Zometeen het belangrijkste nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je hoort het in het NOS Journaal. En daarna hoor je onder andere Alex Warren met Fever Dream. Alex Warren, Fever Dream, zometeen op Central Plus. Nu Tyla, Zara Larsson. Dit is Did It Again.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: is Rudo.
1: R-U-D.
2: Oh.
1: Op de radio.
0: Met Alex Horn, Fever Dream en Bruno Mars. You're the treasure hier. Het is 11 uur geweest. Goedemorgen. Het is het derde deel van Rudo op die woensdag 17 juni. De dag waarbij ik zo meteen lekker het water op mag vanmiddag. Een sloepentocht met de ondernemersvereniging in Leidendorp. Ja, en het weer lijkt ook nog wel op te gaan knappen. En er is ook nog een barbecue. Dus nu al zin in. Het is altijd het jaarlijkse uitje van ondernemers in Leidendorp. En dan mag alles. En wat happens in de sloepentocht? Steeds uit de sloepentocht. Dus nou wordt het allemaal niet zo wild als ook doe voorkomen. Hoor. Voor sommige mensen wel. Goed, het is derde deel van Rudo, 17 juni. Wat is het voor dag vandaag? Ga ik zo meteen met je doornemen. Jij mag er een track bij uitkiezen. En verder hoor je hier het nieuws om 11:30 met Robert Beurse. Hij vertelt je wat er speelt in de Leidse regio en Wassenaar. En verder lekkere tracks. Tate McRae en Keen. Zo meteen naar Last Frequencies en Zanderling. En Love to Go.
3: Rudo!

0: Bij Central Plus en Tate McRae hoorde je een Greedy.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 17 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: De dag van de publieke dienstverlening. De dag van beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici. En het is ook de internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Daar kun je vast wel een leuke track bij bedenken, toch? Bij een woestijn of bij droogte. Of misschien wel juist het tegenovergestelde. Regen mag dan ook. Laat het even weten. Mailen kan via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Zometeen om 11:30 het nieuws uit je eigen regio. Robert Beursen zet het voor je op een rijtje naar onder andere Lady Gaga.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppeszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil twee nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De nieuwste Bente 321.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: woensdag 17 juni 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Het is onder andere de internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Tijdens de dag worden de wereldwijd altijd rapporten verwacht die de huidige staat van de droogte weergeven. En acties die erop gericht zijn de woestijnvorming te voorkomen. Maar ja, goed, welke plaat past daar dan bij? Heel veel platen die toch wel over woestijnen gaan. Hoort with no name. Wordt een desert in bezongen. Maar ook bijvoorbeeld deze van Joe Cocker, Summer in the City. Gaat over de zon, gaat over de droogte, het gaat over de zomer. En past wel prima bij deze internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Bart stuurde hem in via rudo@centraalplus.nl. Het is woensdagochtend. Je luistert naar Rudo met Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Zometeen dus naar deze van Joe Cocker.

Welkom. Het is Rudo zometeen deel 4. We gaan de woensdagmiddag alweer in. Dat is ongelooflijk snel, die tijd, jongens. Zometeen dan hoor je hier deel 4 van Rudo. Dus daarin meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En natuurlijk de lekkerste tracks tijdens je werkdag. Nu hier Lily Wood samen met The Prick.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Show.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

0: D. Oh. Op de radio.
1: Met John Legend, Love Me Now en Somio en Dark Before the Dawn. En daarmee is het 12 uur geweest. Woensdagmiddag inmiddels. Met vanavond op televisie een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Met daarin het afscheid van de wethouders Paul Otthoff en Monique van Sandik. Daar ben ik afgelopen woensdag geweest. En die uitzending zie je vanavond op televisie even na zessen. En verder hier om 12:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Robert. En ik heb lekkere tracks voor je. Waaronder van Direct Keigo. Komt er ook nog aan met Heaven on Your Mind en eerst Taylor Swift. Dit is Opalite. Rio!

0: mind. Keigo en Heaven on Your Mind hier bij Centraal Plus. We gaan even naar iets waar je niet dagelijks bij stilstaat. Kerkorgels. Het kerkorgel van de Pieterskerk wordt gerestaureerd. En dat was reden voor onze verslaggever Anita Jansen om daar eens even langs te gaan.
1: Dat wil je ook niet elk jaar doen. Integendeel, het is, ik zeg altijd een orgel is een lust en een last. Want het is fantastisch als je het kunt gebruiken. Maar het kost ook heel veel geld om een orgel goed te houden.
2: Het monumentale instrument uit 1643 is in feite al veel ouder dan de buitenkant doet vermoeden. Sommige van de 3355 pijpen dateren uit de middeleeuwen.
3: Het werd gemaakt door vader en zoon Van Hagebeer, dus vandaar dat het nog steeds Van Hagebeer orgel heet. Maar het is eigenlijk al een veel ouder instrument, want er zitten in totaal dus meer dan 3000 pijpen in. En de oudste 100 daarvan ongeveer, die komen uit 1446. Dus als je nu op het orgel speelt, dan bespeel je die pijpen ook nog steeds. Dus dan bespeel je eigenlijk de geschiedenis.
2: Om de 25 tot 30 jaar is zo'n grote opknapbeurt onvermijdelijk.
1: Deze worden gecontroleerd op loodcorrosie. En soms wordt de onderkant van de orgelpijp, dat zie je aan deze kant. Die orgelpijpen zijn zo zwaar dat ze door hun eigen gewicht langzaam inzakken. Dan lekt hij een beetje lucht. En dan spreekt de buis niet meer, of de orgelpijp. En dat hoor je, daar krijg je meteen klagende organisten van. Dus als je dat te veel hebt, dan moet je op een gegeven moment gaan restaureren.
2: Er zijn in Nederland maar 3 van dit soort hagebeerorgels te vinden. In Alkmaar, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en hier in Leiden. Het orgel heeft een unieke historische klankkleur. En daarom reizen organisten vanuit de hele wereld naar de Pieterskerk af. Het kostenplaatje van de 4 maanden durende klus ligt er niet om. €400.000.
1: Maar gelukkig zijn wij bijgestaan door fondsen en subsidiegevers en ook particulieren.
2: Als alles volgens planning verloopt, is de orgelkast na de zomerperiode weer gevuld en kan het grote stemmen en intoneren beginnen. Eind november moet het instrument weer helemaal operationeel zijn.

Dus zometeen dan hoor je hier het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar om 12:30. Maar laten we in ieder geval alvast het mooie weer een beetje op gaan zoeken. De zomer komt eraan. En dat vieren we nu met Ricky Martin. Dit is Vente Passa. Of zoiets, denk ik. In ieder geval, het is wel Ricky Martin, weet ik zeker. Vente.

0: Op Centraal Plus, 12:30 is het tijd voor het nieuws uit je eigen regio. En daarna Suzanne Freek, Dromen in Kleur.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil 2 nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

5 Never Gonna Leave This Bed op Centraal Plus aan het einde van deze aflevering van Rudo. Vanmiddag de middagshow met Elmar, 4:15 uur te gast Nico Rijsbergen. Kreeg het Job en Sam beeldje uitgereikt gisteren tijdens de haringparty van 3 oktober Gilde. Hij komt daarover vertellen en hij komt het beeldje laten zien vanmiddag in een nieuwe aflevering van de middagshow vanaf 3 uur hier op Centraal Plus.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen

0: Beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil twee nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen.

0: en met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil de dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil twee nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: One.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

De combinatie Madonna en Sabrina Carpenter, dat levert Bring Your Love Up. En die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Lucas en Steve met Fire Beats en Keep Your Head Up. Het is woensdag 17 juni, het is buiten bewolkt. En ja, tot mijn grote verbazing, ik was ik denk een kleine drie kwartier geleden even buiten. Toen kwam er heel langzaam en heel zacht wat regen uit de lucht vallen. Nou, gelukkig, volgens mij is het nu weer droog. En de komende dagen belooft het warm te gaan worden. Sterker nog, het KNMI heeft vanaf morgen het hitteplan weer officieel van zolder gehaald. En dat betekent dat je altijd een beetje moet omkijken naar je naasten, de wat oudere mensen en ook de kwetsbare mensen in de maatschappij. De temperaturen gaan de komende dagen oplopen tot ver boven de 30 graden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Nu de middagshow, tot 6 uur, met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen ga ik je even bijpraten over de eerste haringparty die ik gisteren gehad heb. Ook Lola Jong en Messi, die staat voor je klaar. Eerst tijdens de middagshow van Centraal Plus. What do you mean? Dit is Justin Bieber. What do you

Lola Young, Messi en Justin Bieber met What Do You Mean? Er is onlangs een onderzoekje gedaan naar wat jongeren nou lekker vinden of wat ze nou graag eten. En haring, ja, dat staat nou niet echt in de top 10. Sterker nog, die blijft een beetje achter. Ja, er zijn ook heel veel mensen die houden er wel van. En vandaag is een dag die waarschijnlijk groot in de agenda staat. 17 juni, de dag van de Hollandse Nieuwe. Vanaf vandaag kan je officieel weer de Hollandse Nieuwe kopen in de viswinkels en bij de viskramen op de markt. En gisteren is dan weer het eerste officiële vaatje geveld. Dat gebeurde dus op 16 juni. En ik had gisteravond gewoon de eerste haringparty van dit seizoen of van dit jaar. Ik heb 3 haringen op, ik moet zeggen. Die waren in ieder geval waanzinnig lekker. En vanaf vandaag kan je ze dus overal officieel gaan kopen. En ik vermoed dat er de komende dagen ook nog wel de nodige haringparties in de regio gehouden gaan worden. Gisteren was er onder andere ook eentje in Leiden. En ook dat was een bijzondere haringparty. Met ook natuurlijk een heleboel bekenden bij Anne en Fred. Dat werd in Leiden gevierd, die haringparty. Zometeen Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En ben jij nou op zoek naar het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar? Dat kan je terugvinden op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En natuurlijk ook via onze nieuwsapp. Ja, deze plaat dateert alweer van een aantal decennia geleden. Komt namelijk uit de jaren 90. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Je hoort Under the Bridge bij Centraal Plus. Somebody.

De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar staat aan. Centraal Plus met So Easy to Fall in Love van Olivia Dean en de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. En dit is nieuw van Miss Montreal, Schuilen.

0: Starly, Call On Me en Miss Montreal met Schuilen. En dat is dan weer haar jubileumliedje vanwege het feit dat zij 20 jaar in het vak zit. En dat viert ze dus dit jaar in 2026. Jugal en Solto, het is een dikke hit en ja, misschien ook wel een van de grotere zomerhits van 2026. En deze plaat staat dus genoteerd in de 30. Jamaican komt eraan, ook Z met Ellie Duhey en Happy Now. En ik heb de tv-update na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesestraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Roelofarensveen en knooppunt Hofvliet, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20, Gouda Hoek van Holland, in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer. Met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Zet Ellie Duhay, Happy Now en Jamaican van Jugal en Solto.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. En vanavond, het is woensdag, betekent dat weer een nieuwe straattalkshow. Met altijd weer leuke, gezellige, spraakmakende, intrigerende en ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. In ieder geval altijd een heleboel leuke mensen. En Rudo presenteert dat samen met cameravrouw Brigitte. Ze gaan altijd naar locaties toe. Denk aan de markt in Leiden, winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp of een andere leuke party. En waar ze vanavond geweest zijn, dat kan je gaan bekijken vanaf 6 uur via Ziggo kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort, X4All en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Afgelopen vrijdag is deze uitgekomen. Het is de gloednieuwe van Davina Michel. Would I Be Friends With Me?

Kings of Leon, You Somebody en de nieuwste Davina Michelle, Would I Be Friends With Me. Volg jij het WK voetbal een beetje? Nou, vannacht een mooie wedstrijd. Ik ben niet wakker gebleven, maar ik heb inmiddels de samenvatting wel gezien. De wedstrijd van Argentinië. Ze hebben met 3-0 gewonnen en ook nog eens een hattrick op naam van een van de allerbeste spelers wereldwijd, Lionel Messi. En vanavond ook weer interessant, namelijk de eerste wedstrijd van Portugal op het programma om 7 uur. Is dit Shakira? You're a good

0: echt weg.
1: Zoe Levi, sluit me in je armen. En Shakira, Waka Waka, This Time for Africa. Ja, met Dai Dai heeft ze ook de teamsong dit jaar te pakken van het WK voetbal. En deze dateert dan van 2010, het jaar dat Nederland net geen eerste, maar tweede werd. En toen verloren we uiteindelijk van de Spanjaarden. Iniesta was de boosdoener. En volgens mij was het in de 117e minuut, dus eigenlijk vlak voor de penalties, dat hij scoorde. Nou, ik kan me nog wel herinneren, ik was niet heel erg blij. Toch eigenlijk stiekem wel een beetje teleurgesteld. Bijna 4 uur geworden, zometeen deel 2 van de middagshow. Met daarin bezoek Nico Rijsbergen, die komt naar de studio. Gisteren is hij eigenlijk verrast met een mooie prijs. Het Cornelis Joppenszoon beeldje. En ik ben wel benieuwd of hij die mee gaat nemen. En ik ben heel erg benieuwd wat de reden is dat hij deze heeft gekregen. Straks alle ins en outs daarover. Eerst heb ik nu bij Centraal Plus Dua Lipa voor je. Dit is Dance.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer

0: meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
1: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Martin Garrix en Ed Sheeran. Centraal Plus. Dit is Repeat It.

toffe combinatie die tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It, die hoorde je bij Centraal Plus. 4 uur geweest woensdag, het is 17 juni en dat betekent nog een kleine 55 minuten te gaan. Dan is het 5 uur en dat betekent het einde van de werkdag. En vanaf morgen dus het hitteplan dat officieel in Nederland van kracht is vanwege temperaturen die we verwachten van boven de 30 graden. KNMI heeft daar eigenlijk altijd een soort van protocol voor en vanaf morgen gaat dat dus ingezet worden. Geldt zeker voor de wat ouderen en de kwetsbaren in de samenleving dat je daar een klein beetje naar moet omkijken. En ja, eigenlijk geldt dat voor iedereen. Goed drinken, goed hydrateren, dat is altijd belangrijk. Zometeen Nico Rijsbergen in de studio heeft alles te maken met een prijs die hij gisteren in ontvangst heeft genomen. Eerst even wat anders. De voormalige Leiderdorpse wethouder Irma Gener is op 84-jarige leeftijd overleden. Gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie officieel bekendgemaakt. En zij was ook nog ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En ze is ook VVD-wethouder geweest, wel lang geleden, van 1978 tot 1986. Waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Nou, meer over haar vind je ook op onze eigen website en dat is centraalplus.nl. Ray, Where is My Husband komt eraan. Eerst hoor je Jason Derulo in My

0: Ray, Where Is My Husband? En In My Head van Jason Derulo. Die hoorde je bij Centraal Plus. Inmiddels aangeschoven in de studio Nico Rijsbergen. Mag ik zeggen, op en top ras Leidenaar.
1: Ja, dat klopt. Een ras-Leidenaar geboren in Leiden en getogen op de zolder bij opa.
0: Oké, en waar ben je dan geboren? Ben ik wel even benieuwd waar dan jouw oorsprong echt ligt.
1: In de president Steinstraat. Volgens mij geheugen. Het is me eigenlijk wel nooit verteld. Maar ja, mijn geheugen gaat wel helemaal terug. President Steinstraat. Vlak waar de bom in de oorlog voor de deur was gevallen.
0: Oké. En altijd in Leiden blijven wonen?
1: Altijd in Leiden.
0: En altijd jezelf ingezet voor de samenleving?
1: Sinds de marathon het tweede jaar begon heb ik mij ingezet. De laatste twee jaar doe ik eigenlijk niks meer voor de marathon. Want ja, ik heb andere prioriteiten.
0: Ja, laten we even terugblikken naar gisteren. Het was een bijzondere dag. Het was namelijk een haringparty. Die werd georganiseerd door het 3 oktober gilde. Jij was daar ook bij aanwezig. En toen stond jij daar en in één keer zag jij meerdere gezinsleden. Wat dacht jij?
1: Ik denk, wat is de what the fuck? Wat is dat nou weer? Daar kwam heel brutaal. Ik heb mij zelf aangemeld voor de haringparty. Ik ben dan wel geen lid van dat gilde. Maar omdat ik altijd wat terug doe, heb ik een heel groot Leids gild gemaakt. Het tweelingzusje van die op het servicepunt hangt. En die hebben we gisteren geveild. En zodoende ben ik daar binnengekomen.
0: Ja, dan kom je daar binnen en dan word je uiteindelijk op het podium gehaald door wethouder Abdelhak Djermoumi. En hij zei letterlijk, iemand die Leiden letterlijk in beweging zet.
1: Ja, dat klopt. Ik ben heel vaak ook verkeersregelaar. En bij de marathon heb ik voor alle vrijwilligers lunchpakketten geregeld. Ja, de marathon weet soms niet eens wat je doet, want daarna was ik verkeersregelaar. En dan moet je haasten om al die pakketten rond te brengen. Ja, we hebben een keer gehad dat de verlichting niet in orde was voor die kerstverlichting. Die verlichting die ze toen in de stad hadden, die bood zo'n beer op station.
0: Ja.
1: Ze wisten niet hoe ze daar aan stroom konden komen. Ze zeiden, dan geven die mensen die daar in de buurt wonen €15 en dan krijg je stroom.
0: Eigenlijk denk je over alles na. Ik kan ook wel zeggen een soort van weldoener. Iemand met een heel groot hart. Uiteindelijk ben jij beloond met een bijzonder beeldje. Namelijk het Joppenszoon beeldje. En die heb je ook meegenomen naar de studio van Centraal Plus.
1: Is het, wil je hem gewoon even pakken?
0: Laat maar op de redactie staan, liggen. Dat komt wel goed. Ja. Hey, dan ben ik wel even benieuwd. Dat beeldje, wat betekent dat voor jou? En hoe heb jij dan gisteravond beleefd daar?
1: Ja, ik ben net zo'n eigenwijs jongetje als Joppes die toen de tijd die hutspot ging halen. Als ik ergens voor ga, dan worden de mensen wel eens moe van me. Heel erg moe. En als ik dan over de streep gehaald heb, zijn ze van me af. Dan gaan ze goede dingen doen voor de kinderen van het ziekenhuis, voor de kinderen in de stad, voor de kinderen van Sinterklaas en zulke soort dingen. Kijk, de kruidnootjes zijn al besteld. Albert Heijn krijg ik weer 600 chocoladeletters van en de rest, dat is allemaal al geregeld.
0: Maar sinds wanneer ben je hiermee begonnen met zeg maar het regelen voor andere mensen en je echt inzetten voor de maatschappij?
1: Sinds de tweede marathon. En op een gegeven moment komt het dan vanzelf.
0: Maar de tweede marathon, dan moeten we terug naar welk jaartal ongeveer?
1: 23 jaar geleden, want voor mij was het nu de 35ste, als ik het goed heb, of de 34ste. Zeg maar ruim 30 jaar terug.
0: Oké. Dus echt al een hele lange tijd bezig. En betekent dat jij je dan inzet voor één doel of doe je heel veel verschillende dingen kriskras door elkaar?
1: Het ligt aan wat er op je pad komt. Want soms hebben we wel eens een vergadering en hebben we het over Sinterklaas. En dan gooi ik er een ander gesprek tussendoor. Dat gaat automatisch. Sinterklaas ben ik een jaar of 11, 12 ingerold. Ik had een intochtsleutel gemaakt. En Jeffrey Glasbergen, die heb ik wel 10 keer benaderd. Ik wist ook niet wie Jeffrey was. En op een gegeven moment was hij in die mailtjes zat. Hij zei, laten we hem maar een keer uitnodigen. Want de twee zusjes die hielpen, die zei ook, die moet je erbij halen, want die doet veel.
0: Maar dat betekent dat jij ook wel gewoon een volhouder bent als jij wat wil. Dan ga je ervoor zorgen dat het ook wel gaat lukken.
1: Dat weten de sponsoren inmiddels ook. Als ik wat wil, dan gebeurt het ook. Niet altijd, maar het gaat wel eens. Ik mag ook nee zeggen.
0: Maar wat betekent dan deze prijs? Want het is niet niets dat je deze prijs krijgt. Dan krijg je hem uit handen van een wethouder. Mooie woorden erbij. Wat doet dat met jou als persoon zelf?
1: Ja, ik moest het kwartje wel even laten vallen. Dat is natuurlijk fantastisch om te krijgen. En daar ben ik best wel trots op. En dan weet ik eigenlijk nog niet wie het geregeld heeft. Waarschijnlijk mijn dochter en waarschijnlijk juffermans van de gemeente. Maar daar kom ik ook nog wel achter.
0: Oké. Nou, volgens mij moet dat ook helemaal goed gaan komen. Hey, en dan ben ik wel even benieuwd. Zeg jij, ik heb nog een aantal dingen op het prioriteitenlijstje staan. Of zeg je, ik kijk echt gewoon van maand tot maand of misschien wel van dag tot dag wat er op mijn pad terechtkomt?
1: Ik vind het mooi dat die dingen die ik gemaakt heb, zeg maar de Leidse schildjes en die kerstballen. Sommige mensen zijn het wel zat op Facebook. Oké, dat moet dan maar. Dat dat gekocht wordt en dat we dat volledig 100%. Ook de kosten haal ik er niet vanaf. Het wordt volledig besteed aan de kinderen. En dan de kinderen van Sinterklaas. Daar doe ik ook heel veel dingen voor. Ik heb een nieuw klimdak laten ontwerpen een paar jaar geleden. Dat is op, kostte zeg maar 6.500 euro. Uiteindelijk was die 500 euro. Omdat de bouwbedrijven en de sponsoren voor de spullen hebben gezorgd. Nou, Albert Heijn doet mee. Ik mag eigenlijk niet noemen. Maar heel veel bedrijven in Leiden. Grote supermarkten. Krijg heel veel voor elkaar.
0: Ja, ze dragen jou gewoon een warm hart toe.
1: Ja, omdat ik heel veel mooie dingen doe.
0: Ja, die Leidse schildjes, je hebt er eentje op natuurlijk, zo'n mooie sleutel.
1: Dat is een,
0: ja, waar komen die dan vandaan en hoeveel maak jij er dan gemiddeld per, nou, laten we zeggen, jaar?
1: Borstjes kan ik bij wijze van spreken, als je er 50 wil, ga ik ze gewoon maken. Maar dat heeft wel even een maandje de tijd nodig, want ik heb natuurlijk ook andere dingen, kleinkinderen en dergelijke. En de Leidse schildjes die ik spuit, met sleutels erop. Ja, die zijn best kostbaar om te maken. De mensen denken van, nou, zo'n schildje kost 25 euro. Maar dan ben ik allemaal materiaalkosten kwijt. Dus die kosten dan minimaal 100 euro. Maar het volledige wordt toch gaat naar het goede doel.
0: Ja.
1: En daar doe ik het voor.
0: En dat is dan ook steeds een ander goed doel waarvan jij dan denkt van, dat ga ik me daarvoor inzetten? Of heb je ook wel een aantal doelen of misschien één groot doel waarvan je zegt, dat is wel echt een beetje de hoofdmoot voor mij?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk het kinderziekenhuis. Daar gaat nu alle opbrengst van alle knusseldingen naartoe. Vroeger deed ik het in mijn eigen kontzak. Maar mevrouw zegt ook, we hebben het zelf ook goed, dus geef het maar. Je mag alles weggeven, maar je mag niet sponsoren.
0: En de komende tijd, waar ben je dan nu mee bezig?
1: We krijgen dus weer die Veteranendag. Met de Band of Liberation. Ik kreeg net weer een appje, kom je nog helpen? Dat vroeg Simon Dubbelaar. Maar dat hoef je niet te vragen, want ik kom gewoon helpen. Want ik mag overal lopen waar ik wil.
0: En hoe vaak heb je dan nog zoiets van, daar ga ik me voor inzetten? En gebeurt het ook wel eens dat je aanvragen krijgt dan dat je denkt, ja, weet je, ik wil wel, maar ik heb geen tijd of ik voel het niet. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou ja, ik doe natuurlijk heel veel loopevenementen. Ben ik verkeersregelaar. Bij de drijvende ijsbaan ben ik een verkeersregelaar. En dan help ik ook op de ijsbaan en zulke soort dingen. Het triathlon heb ik weer een uitnodiging van gekregen om te helpen. Ik moet nog even op antwoorden. Ja, heel veel dingen die op je pad komen. Maar ga je meestal wel dezelfde dingen elk jaar, want ze weten je dan wel te vinden.
0: En dat beeldje, wat gaat de plek worden waar die ergens in huis komt te staan?
1: Die komt naast het beeldje van de vrijwilligersprijs Vrijwilliger van Leiden.
0: Oké, een soort van trofeeënplank wordt dat.
1: Ja, daar hangt ook de onderscheiding, die staat ook in de kast.
0: Bijzonder.
1: Maar het mooiste was, dat waar ik altijd eigenlijk een beetje boos om geweest ben. Dat mag ook wel, dat mag natuurlijk ook. Maar toen ik 18 jaar was, was ik kampioen van Nederland in de als loodgieter.
0: Ja.
1: En dan krijg je ook een hele mooie prijs, kampioen van Nederland.
0: Maar wacht eventjes, kampioen als loodgieter?
1: Ja, ik had een hele mooie cijfers. Daar hebben we een wedstrijd gehad. Dat was de voormalige burgemeester Utrecht. Die zei toen van, ik vond het mooi om naar jullie te kijken, maar ik wil het zelf niet maken. En dan maak je natuurlijk hele mooie dingen. Maar dan, zelfs je gaat naar de Olympische Spelen. Dan wil ik dan een vergelijking mee trekken. Je wint een keer een prijs. Dan word je geridderd. Maar ben je eigenlijk al inzetbaar als loodgieter of als timmerman of wat anders? En je wordt kampioen van Nederland. Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel mensen gehad die heel trots erop waren. Ja. Dat heeft me ook geen windeier gelegen. Maar dan krijg je geen onderscheiding. En dat vond ik altijd wel een beetje prikken.
0: Nou ja, dus dat is eigenlijk nog een beetje het, mag ik zeggen, het ontbrekende puzzelstukje.
1: Want ja, dat zou de gemeente daar dan wat mee doet. Al geven ze maar een erkenning of keur ze een kaartje of een brief, zoiets. Het hoeft niet per se iets groots te wezen, maar iets kleins is ook leuk.
0: Nou ja, bij deze eventjes het oproepje. Ja, en nu dus overal in de media veel aandacht. Zeg je, ik ben er ook wel gewoon trots op.
1: Ik ben er heel trots op, maar net als om hier te komen, vind ik altijd wel griezelig. Maar het is wel heel erg leuk om uitgenodigd te worden.
0: Nou ja, is het meegevallen of zeg je?
1: Ja, het valt nu tot nu toe weer reuze mee. Ja, gaat vanzelf in principe.
0: Hey, de komende tijd ben je nog met bepaalde dingen bezig waarvan je zegt, ja, nu ik hier toch ben in de studio bij Centraal Plus, wil ik dat ook nog even kwijt?
1: Er komt weer een statiegelddoneeractie bij een grote supermarkt, bij twee. Spaar jullie statiegeld op. En breng het naar de kooi en in de, even kijken, Stevenshof doet het ook mee, in de kooi en in de Merenwijk.
0: Oké, en dat is dan dus de Albert Heijn waar je dan je statiegeld kan inleveren. Ja. En dat geld gaat dus ook weer naar kinderen?
1: Dat geld wordt op de, dat ga ik natuurlijk zelf ophalen. Maar dat stort dan via de QR-code of via de Vriendenstichting rechtstreeks naar de Vriendenstichting naar Marlies. En dan laat ik het bonnetje zien, want dan kan je zien dat er geen dubbeltje naar mij toe vloeit.
0: Ik vertrouw je voor de volle 100%.
1: Ja, dat moet ook wel, maar Niet iedereen is te vertrouwen, laat ik het gewoon zo zeggen.
0: Nee, snap ik. Maar als ik gewoon jouw staat van dienst hoor, dingen die je allemaal gedaan hebt, dan weet ik zeker dat het allemaal helemaal goed op zijn pootjes terecht gaat komen. Ik ga jou enorm bedanken. Ik vond het leuk om even bijgepraat te hebben. Ik wil jou ook heel veel succes wensen met alles dat er aan gaat komen.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: En mocht er nou iets zijn waar mensen jou kunnen vinden, ben je op de social media te vinden of is er een website?
1: Via Facebook kunnen ze gewoon een persoonlijk berichtje sturen en dan krijgen ze altijd een reactie.
0: Gewoon Nico Rijsbergen intoetsen. En dan komt het goed.
1: Komt het vanzelf goed, want ik zet meestal geen prijzen erbij, want dan krijg je gezeur door.
0: Nico, dankjewel voor de toelichting en heel veel succes en plezier met het Cornelis Joppenszoon beeldje.
1: Ja, dankjewel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: miles away.
1: Offenbach, Miles Away. En Teddy Swims met Lose Control. En daarvoor had ik in de studio Nico Rijsbergen. Hij is gisteren geëerd met een heel bijzonder beeldje. En hij vertelde over wat hij allemaal doet. Wat hij eigenlijk nog zou willen doen. En ja, wat hij in het verleden allemaal gedaan heeft. En eigenlijk, ja, ik kan maar één ding zeggen. Deze man heeft echt voor de regio Leiden. En met name ook voor kinderen een waanzinnig groot hart. En zet zich belangeloos voor een heleboel organisaties in. En daarom is hij dus geëerd met dat welbekende Cornelens Joppens beeldje. Pink, What About Us komt eraan. Ook heb ik een update van de poll van deze week. Die gaat over het WK voetbal. Maar eerst nu weer verkeer en regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesstraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Brielle is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoud. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
0: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar staat aan. Centraal Plus met Pink en What About Us.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, in volle gang het WK voetbal. En ja, wat ik dan wel jammer vind is dat sommige wedstrijden, die zou ik echt wel willen bekijken, maar die zijn dus gewoon midden in de nacht. Ja, wat ik sowieso ga doen, dat is natuurlijk volgende week donderdag op vrijdagnacht het Nederlands elftal kijken. Die gaan om 1 uur spelen, de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. En eerst aankomende zaterdag, hè, om 7 uur in de avond. Wel een mooie tijd. Gaat ook een mooie dag worden, dus volgens mij moet dat helemaal goed gaan komen. Dan spelen we die tweede groepswedstrijd tegen de Zweden. En vanavond, ja, dan is er ook voetbal. Onder andere staat Portugal op het programma en ook Engeland moet gaan voetballen. En wij willen van jou graag weten, in de poll van deze week, volg jij het WK voetbal? En heel eerlijk, ik zie best wel een opvallende tussenstand. Namelijk 58% zegt, ik volg het niet. 5% die zegt, ik kijk het ergens anders en ik kijk thuis. Dat zegt 37%. Ja, dat vind ik best wel een beetje opvallend. Heel veel mensen zeggen dus, ik volg het niet. Nou moet ik eerlijk zeggen, hier op de redactie, mijn collega's. Ja, daar kan ik ook niet echt over mee sparren, want heel veel kijken ook niet. Of die kijken met een soort schuin oog zo van, omdat het moet. Ik weet, Rudo kijkt wel, maar ja, heel wat collega's die interesseert het eigenlijk vrij weinig. Ja, heel eerlijk, vanavond ga ik toch wel weer proberen om die twee wedstrijden te zien. Dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen. De uitslag van de poll die komt aankomende vrijdag om 7 uur in het weekoverzicht. En tot die tijd is jouw stem meer dan welkom via onze nieuwsapp en de website.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit de nieuwste van Alex Warren en die heet Passenger?

0: Skunk & Nancy bij Centraal Plus. En de nieuwste Alex Warren, dat is dan de opvolger van Fever Dream, die heet Passenger. Afgelopen week het afscheid van twee wethouders in Zoeterwoude. En wij waren daar als Centraal Plus bij. En vanavond daar veel meer over in de straattalkshow Rudo. En Rudo die sprak er onder andere ook met de burgemeester. Ja, op dit moment nog de burgemeester van Zoeterwoude. Want vanaf 14 juli gaat hij officieel afzwaaien. En deze week is trouwens ook bekend geworden wie de tijdelijke opvolgster gaat worden. Ik heb daar gisteren nog een uitgebreid gesprek over gehad met Wouter Kolf, de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Maar Rudo heeft dus gesproken met Fred van Tricht vanavond op tv, dat complete gesprek. En ik ga je nu alvast eventjes een stukje laten horen.
1: Ja, Marco Borsato zong ooit afscheid nemen bestaat niet. Maar we hebben het vanavond wel gedaan.
2: Zeker, en op een waardige wijze, denk ik. Twee wethouders die zich 4 jaar lang, aan Monique niet helemaal, maar met vol enthousiasme en volle betrokkenheid hebben ingezet voor Zoeterwoude. Ja, die verdienen een mooi afscheid.
1: Paul Otthoff, daar was vooral AI, kwam erin terug. En bij Monique van Sandik toch wel een beetje de ganzen. Ja. Ik hoorde u ook nog iets zeggen over het iets echt een Monique gezicht geven.
2: Ja, nou, bij Monique natuurlijk de ganzen, daar was ze zeer bij betrokken bij dat kunstwerk. Maar vooral de mens, de mens achter de mens, de betrokkenheid bij de mensen. Dat zat echt helemaal in Monique en daar kon ze echt zich volledig in, maar niet in verliezen, daar kon ze zich volledig voor inzetten. Dus ja, bij Monique was het echt wel inzet voor de Zoeterwouders.
1: Echt vol overgave.
2: Ja, vol overgave. En wel mooi, want dat is echt vanaf het allereerste moment geweest. Januari, wat was het? Januari 23 volgens mij trad Monique aan. En vanaf het allereerste moment volle bak voor Zoeterwoude. Dat vond ik erg knap.
1: Ja, en dan het volgende afscheid.
2: Ja?
1: Ja, die staat hier voor me.
2: Oh, is dat zo?
1: Nou ja, dat denk ik toch. Ja. Dat het eerste volgende afscheid in Zoeterwoude. Kijk je er naar uit? Kijk je er tegenop?
2: Nee, nou, het is een beetje stap voor stap. Eerst vond ik dat we op een hele goede wijze afscheid moeten nemen van Monique en Paul. En ik denk, Fred, daarna kom jij. Nou ja, dat is nu dus inderdaad zo 14 juli. En het is een raar gevoel, kan ik je zeggen. We staan nog steeds achter de stap die we privé hebben gezet. Terug naar vrienden en familie. Maar het ambt los te moeten laten vind ik heel erg jammer. Want dit soort bijeenkomsten, het werk buiten het gemeentehuis, de omgang en het werken met het ambtelijk apparaat. Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. Dus een beetje gekker.
1: Beetje dubbel.
2: Dus dubbel, ja.
1: En welke anekdote hoopt u dat er dan niet verteld wordt?
2: Nou, ik ben daar niet zo. Voor mij mag alles verteld worden. Ik bedoel, het verhaal van de rode zwembroek bij Sportpark Haasbroek, Zwembad Haasbroek. Van mij mogen de beelden zelfs vertoond worden.
1: Nou, die hebben we. 14 juli, afscheid van de burgemeester.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

Last Frequencies, Ellie Duhay en X-Ambassadors en Back to You. Die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. En daarvoor nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Bijna 5 uur betekent even na 5 de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het wel en wee van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat vind je natuurlijk ook allemaal via onze gratis nieuwsapp. Is heel handig, die kan je gratis downloaden. En 24 uur per dag houden wij die bij. En mocht er dan iets heel belangrijks zijn, zoals bijvoorbeeld het ongeluk van vannacht aan de Kanaalweg, dan sturen we ook een pushmelding. En dan ben je altijd als allereerste op de hoogte. Zometeen dus de nieuwsupdate. Eerst heb ik een nieuw liedje. Staat op naam van Kygo. Dit is Heaven on Your Mind.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne, daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Brielen dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: altijd belangrijk. Veilig rijden, gordel om en ook beide handen aan het stuur. Dat is wat ze dan vaak zeggen. Alleen, heel eerlijk, dat doe ik zelf ook niet altijd natuurlijk. Hè. Miles Smit en Niall Horan, je hoorde Drive Safe. En daarvoor Ellie Goulding, Burn.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En vanaf morgen barbecue weer.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, het KNMI heeft vanaf morgen het hitteplan weer uit de kast getrokken. Betekent dat je een beetje moet gaan omkijken naar de mensen die wat kwetsbaarder zijn, wat ouder zijn of hulpbehoevend zijn. En dat heeft alles te maken met de temperaturen. Want die gaan namelijk de komende dagen oplopen tot boven de 30 graden. Ja, zomer in Nederland in het eerste weekend waarin de zomer ook officieel van start gaat. En ook het weekend met natuurlijk de langste, de allerlangste dag van dit jaar. En dat is dan komende zondag, de 21ste. En eventjes een kleine reminder, dan is het ook Vaderdag. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ook Chef Special en Miracles komt eraan na Shawn Mendes. Dit is Mercy. You've

0: really the first time.
1: Miracles van Chef Special en Shawn Mendes, Mercy.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Ga ik je ondertussen even bijpraten met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Beginnen we even bij vannacht. Er is een dodelijk ongeval gebeurd aan de Kanaalweg in Leiden. Wij zijn er even dieper ingedoken en het zou dus gaan om een zelfdoding. Ja, die auto ligt in ieder geval aardig in de prak en het ging om een auto met een Duits kenteken. Daarnaast nog heel veel ander nieuws, onder andere een Leids werkfestival dat laat werkzoekende beroepen zelf ervaren. Nou, op zich wel leuk, dan kan je een beetje wat voor jezelf oriënteren. En je komt erachter, is het wel wat of is het niets voor mij? Nou, de gemeente Voorschoten wil 2 nieuwe ondergrondse afvalcontainers. Ook daar kan je meer over terugvinden. De brandweer is uitgerukt voor een lekkend camperbusje. En de gemeenteraad Voorschoten gaat in gesprek over de toekomst van Vlietwijk. En dan kijken we nog even naar Leiden. Rioolwerkzaamheden aan de Witte Singel, de Zoeterwoudse Singel en de Herenstraat. En gemeente waarschuwen voor drukte bij aanvragen reisdocumenten. Ja, de vakanties staan voor de deur, dus mocht nou je ID-kaart, je rijbewijs of je paspoort binnenkort verlopen, check dat even en maak heel snel een afspraak. Meer nieuws uit de regio, je vindt het op onze eigen website en dat is centraalplus.nl.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal.

The Day That I Die. En de dikste tip voor de 30. Deze week op naam van Cameron Whitcomb. Die zou je nog kunnen kennen van Medusa. En zijn nieuwste heet Kingdom of Fair. En deze week draaien we die extra veel voor jou op de radio.

0: Dit klinkt eigenlijk ook wel een beetje alsof je niet kan kiezen. Dat je zoiets hebt van, nou, weet je, dan maar een beetje van rechts en een beetje van links. Het midden, Pommelien Thijs en Modi hoorde je. En daarvoor Topic met Becky G en Sorry Papi. En dat is de nieuwe single. En die zou je onder andere ook weer kunnen kennen. Een paar jaar geleden heeft Jody Bernal een bescheiden hitje gehad met Belle Perez. Die heette La Collegiala. Onderweg naar huis, Centraal Plus dat aan met het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar en de muziek. Met zometeen Closer van The Chainsmokers en Halsey. En ook Sam Fender en Olivia Dean. Hit uit de 30, Rain Me In, na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiden-Dorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesterstraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Staat nu zo'n 90 kilometer file in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Daar sta je 10 minuten vast. Verderop ook nog 10 minuten tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Aan de zuidkant van Rotterdam zijn grote problemen bij de afrit Brielen. Daardoor in beide richtingen lange files op de A15 en meer dan een half uur oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover
1: meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Closer, The Chainsmokers en Halsey en Rain Me In, de combinatie Sam Fender en Olivia Dean. Centraal Plus, woensdag vandaag, vanavond vanaf 6 uur op tv, een nieuwe aflevering van onze straattalkshow Rudo. Met daarin onder andere een gesprek met Astrid Koenen. En ook een gesprek met Daan Binnendijk. En Daan Binnendijk is dan weer een van de wethouders in Leiderdorp. En onder andere gaat het over zijn achternaam. Luister mee.
1: Wat is dat dan toch? Wethouder Daan Binnendijk. Ben ik dan de enige die je naam goed kan onthouden?
2: Ja, er was vandaag weer een spontane...
1: Fred van Tricht die zegt wethouder Buitendijk.
2: Ja, Leila Driessen. Ja, wat had die nou weer? Leila, die noemde een oud-wethouder uit Leiden.
1: Die gaf je ook een hele gekke naam, maar heb je een imagoprobleem?
2: Dat weet ik niet.
1: Hey, vandaag wel in Zoetewoude afscheid nemen van twee collega's. Ja. Paul Olthoff en Monique van Sandik. Waarom vind je het belangrijk om hierbij te zijn?
2: Nou, ik heb met beide ontzettend veel samengewerkt. En heel intensief. Met Monique heb ik heel erg veel op het sociale domein samengewerkt. Met name op het jeugdgebeuren. Waar zij ook heel erg actief was. En Paul kwam ik zeer regelmatig tegen in het kader van financiën. En de bedrijfsvoering. Want de bedrijfsvoering, dat doet Zoeterwoude en Leiderdorp. Doen dat ook in samenspraak met Leiden, met IDA. Dus daar kwam ik hem zeer regelmatig in tegen.
1: Hoe gek is het dan om, de nieuwe colleges zijn gestart. Je bent zelf ook weer gestart in Leiderdorp. Ja. Dat had natuurlijk met Formeer heel anders kunnen lopen. Dan had je zelf zo'n afscheidsreceptie gehad. Sta je dan wel eens bij stil?
2: Nou, ik stond er vanavond bij deze bijeenkomst wel bij stil. Dat je denkt van, jemig, wat is dat een langdradig...
1: al die verhalen.
2: Nee, al die verhalen, al die speeches. En dat je denkt van, je kan maar beter doorgaan.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

De koning van de reggaeton, Daddy Yankee en Dura. En de nieuwste Alesso met One Republic en In Your Eyes. Die hoorde je bij Centraal Plus. Met Tame Impala, ik ga Dracula voor je draaien. Naar Katy Perry, dit is Firework.

Tame Impala. En Dracula, einde van de middagshow. En dat betekent morgen een verse vanaf 3 uur. Met weer heel veel nieuws en actualiteiten uit de regio Leiden en Wassenaar. Ik wens je een hele fijne avond. Alvast eet smakelijk. En dit was een dikke hit afgelopen jaar op naam van David Guetta. Samen met Sia. Beautiful.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaar en

Amstelveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen is de afrit Brielle dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim drie kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesstraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
2: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: paradise.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
3: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
2: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesestraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Het nieuws uit de

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24

En waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. In een april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sippy Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer